0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Den Haag heeft een eigen radio.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Een maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagenfm.nl.

Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM. Jouw stadsradio. Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Een maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: van 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, een enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen, westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend. Ja, dit is toch wel even een favoriete dag van de werkweek. Want dat betekent dat het weekend alweer op ons staat te wachten. En de meeste van ons lekker vrij zijn. Nou ja, zoals iedere vrijdag ben ik vandaag ook weer op zoek naar alle dingen die hier in Den Haag het weekend te beleven zijn. Ga jij nou iets hartstikke leuks doen? Laat me dat vooral even weten. Jij kan namelijk een appje sturen naar 070-307-8899. En de leukste dingen ga ik natuurlijk hier weer opnoemen live in de uitzending. En aankomend weekend is het natuurlijk ook wel heel erg speciaal, want ja, het WK voetbal. Gisteren is het officieel van start gegaan. En ik ben benieuwd hoe jij aankomend weekend naar het WK gaat kijken. Want er komen echt hele leuke wedstrijden voorbij. Free Zipporah. En daarna hoor je Some Nights van Fun.

0: De Haagse Spotlight.
1: En er is nieuwe muziek van Haagse bodem. De Haagse rapper Hermes Borsellini is terug met zijn nieuwste release Reboot Freestyle 3. Ja, en dat nummer komt niet zomaar uit de lucht gevallen, want achter de schermen is er heel veel gebeurd. Daar gaan we zo meteen ook met elkaar over babbelen. Maar allereerst, goedemorgen Bars.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe is het zo? Want je bent net ook weer terug, want je bent op vakantie geweest.
2: Ja, klopt. Gaat goed, gaat goed.
1: Ja, hè? Ja. Ja, hoe was je vakantie?
2: Heerlijk, echt. Het was een goede vakantie. Heeft me goed gedaan. Prachtige dingen gezien. Leuke familie weer leren kennen. Na heel lange tijd ben ik weer teruggegaan naar de roots, naar de motherland. Dus dat is fantastisch.
1: Ja, je straalt het ook helemaal uit. En ik zag ook al dingen voorbij komen. Dat je ook allemaal dingen bent overkomen daar. Waaronder dat je bijvoorbeeld ook bent gestopt met smoken.
2: Ja, klopt, klopt.
1: Ja, was het een grote stap voor jou?
2: Ja, het was eigenlijk gewoon cold turkey, man. Vanaf dag 1 was het gelijk stoppen. Was wel even wennen, man. Want ik was eigenlijk echt een smoker. Dus ik ben mezelf 100 keer tegengekomen. Nachtmerries. Alles wat erbij kon kijken heb ik gewoon meegemaakt. Maar het heeft me goed gedaan, man. Ik heb gezien wie ik kan worden en wie ik wil zijn nu. Dus daar ga ik nu naartoe.
1: Ja, ik heb daar alleen maar heel veel respect voor. En ook gewoon dat je het in één keer zo hebt gedaan. En daarnaast heb ik ook voorbij zien komen dat je bijvoorbeeld een angst als hoogtevrees hebt overwonnen.
2: Ja, klopt. Dat is iets wat me al jaren gewoon eigenlijk heel mijn leven al een beetje achtervolgt. Ik heb vroeger in de bouw gewerkt en ik ben toen van een stijger gevallen. En sindsdien had ik hoogtevrees.
1: Ja.
2: En dit keer heb ik het overwonnen door middel van ook stoppen met smoken. Ik had een bezigheid nodig. Dus ik zag daar allemaal bergen en ik ben die gaan gewoon beklimmen, man. Vanaf de ochtend 7 uur was ik wakker en ik ging elke berg gewoon af en trotseren en elke keer een stukje hoger. En toen zag ik van, ik heb die angst niet meer, man. En dacht ik van, het is klaar, man.
1: Dus eigenlijk buiten dat het vakantie was het eigenlijk ook een soort nieuwe ontpopping van misschien een nieuwe fase in je leven?
2: Zeker, mentale reis. Mezelf tegenkomen, persoonlijke ontwikkeling. En heeft me echt goed gedaan, man.
1: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen hier ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Want hoe lang ben je uiteindelijk op vakantie geweest?
2: Ik ben 2,5 week weg geweest. En het voelde eigenlijk langer.
1: Ja, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, je straalt ook lekker heel veel rust uit. Thanks. Is dat ook iets wat je nu mee gaat nemen naar nog nieuwere muziek die er allemaal aankomt? Wat je hebt meegemaakt?
2: Ik denk in de beslissingen die ik ga maken in de toekomst in mijn muziek en in het leven zelf. Dat meer, ja.
1: Ja, en waar moet ik dan aan denken?
2: Ik ben nu meer gefocust. Ik ben wat scherper. Ik ben wat helderder in mijn hoofd. Dus beslissingen die ik nu maak, die zijn wel toch wat realistischer dan voorheen.
1: Oké, nice. Dus, ik ben benieuwd welke kant het natuurlijk allemaal opgaat.
2: Ja.
1: Er is ook natuurlijk een nieuw nummer uit, Reboot Freestyle 3.
2: Absoluut.
1: Ja, kan je daar wat over vertellen?
2: Tuurlijk, het is een vervolg van de reboot sessies die ik heb gedaan. Ik heb 1 uitgebracht in 2025 en 2 heb ik begin dit jaar, als het goed is. En dit is dan deel 3. En deel 2 heb ik opgenomen in zo'n Haagse tram. Ik weet niet, je hebt hem voorbij zien komen.
1: Ja, sowieso. Ja, toch? Ja.
2: En deze heb ik ook een stuk in de Haagse tram opgenomen. En deels buiten. Samen met drone-pilot Malik. Komt ook uit Den Haag. Is een hele toffe gozer. Hij kan heel gekke dronebeelden maken. En we hebben echt een mooie video van gemaakt. Dus dit is het vervolg van de reboot-sessies. En Oompie staat er ook op. Sowieso. My guy. Ik heb hem gevraagd om een goede bars te spitten. En hij heeft geleverd, man. Dus we hebben een krachtige track van gemaakt. En Reboot Freestyle 3 is een feit, man.
1: Ja, super dik. En wat altijd zo tof is, jij represent Den Haag echt altijd. Is het niet in je videoclips, dan is het ook wel nu gewoon in je outfit met Den Haag op je pet. De vest die je aan hebt.
2: Ja, toch? Absoluut. Ja. Absoluut. Ik ben een jongen van de stad, man. Ik vind het belangrijk om een stad te representen. Want buitenstaanders kijken toch wel een beetje met een scheef oog vaak naar Den Haag. Het loopt achter, bla bla, het heeft niks. Maar er is hier voldoende te doen. En er zie je voldoende talenten die nog gezien en gehoord moeten worden. En ja, ik voel me wel als die guy die zeg maar de stad weer op een nieuwe plek moet gaan zetten, man.
1: Ja, en heel eerlijk, ik denk dat we in Den Haag eigenlijk gewoon alles hebben.
2: We hebben hier alles, man. Maar het wordt nog niet goed belicht. En dat is een beetje wat het tegenhoudt, snap je?
1: Dat is het. Ja, we gaan zo meteen ook naar het nummer luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk wel weten, wat betekent Den Haag nou voor jou in één zin?
2: In één zin, wat Den Haag voor mij betekent?
1: Als het één zit lastig is, mag je uitwijken naar 2.
2: Even kijken. Thuiskomen, man.
1: Bam.
2: Thuiskomen. Zeker. Thuiskomen. Ik ben net thuis. Ik voel me thuis. Den Haag is de stad waar ik thuis hoor.
1: Kijk, ik ga daar 100% mee akkoord. En ik denk, met daarmee ga ik ook gewoon lekker jouw nummer instarten. Dit is dus de nieuwste van Hermes Borsellini en Oompie. Reboot Freestyle 3.
3: CD's, is that you, baby?
2: Scare him, man. Reboot. Reboot Freestyle. Part 3. Lange adem, man. Let's get him.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn... Of 7:30, ik loop voor op de tijd, jongen. Het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een persoon is gistermiddag aangehouden bij het Nieuwe Veense Pad... nadat de politie een melding kreeg van iemand die mogelijk met een vuurwapen rondliep. Tijdens de aanhouding loste één agent een waarschuwingsschot. Niemand raakte gewond. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en de politie doet verder onderzoek. Automobilisten die zonder ontheffing door de afgesloten delen van de Hoefkade en de Parallelweg rijden, riskeren vanaf maandag een boete. De gemeente verving eerder dit jaar de pollers door slimme camera's en verstuurde sindsdien meer dan 18.000 waarschuwingen. Met de maatregel wil de gemeente sluipverkeer terugdringen en de verkeersveiligheid in de wijk verbeteren. Voor duizenden scholieren was het gisteren een spannende dag. De examenuitslagen werden bekendgemaakt. Op het dak van het stadhuis hezen een aantal geslaagde leerlingen samen met de onderwijswethouder Hilbert Breidemeijer traditiegetrouw de vlag met rugzak. Daarmee werd niet alleen hun succes gevierd, maar ook dat van alle Haagse leerlingen die dit jaar hun diploma hebben behaald. Het weer van vandaag, het blijft wisselvallig met bewolking, regen en motregen. Tussendoor zijn er ook droge perioden. Vanavond trekt de regen geleidelijk weg en kan het nog even opklaren. De zuidwestenwind blijft stevig doorstaan, vooral aan zee. Het wordt vandaag 18 tot maximaal 19 graden.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. Het is vrijdagochtend. Ik heb zin in het weekend en jij vast ook. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend allemaal gaat doen. Er is natuurlijk onwijs veel te beleven altijd in onze stad. Vandaag rond 9:10 ga ik ook bellen met mijn collega Lara. En zij geeft altijd alle uittips. Dus alle dingen die jij in de stad kan doen, hoor je dan rond dat tijdstip. Heb je zoiets van, ja, nee, maar ik kan niet wachten tot 9:10. Of je kan dan op dat moment niet luisteren naar de radio. Ja, niet getreurd. Want daar hebben wij ook aan gedacht. Jij kan ook gewoon heel makkelijk de Den Haag F-app downloaden. Of naar de website gaan. En daar even alle uittips vinden van dit weekend. Het kan ook zomaar zo zijn dat jouw planning al helemaal vol staat. Dan hoor ik graag wat jij dit weekend gaat doen. De lijnen die staan open. Je mag een berichtje sturen naar 070-307-8899. En laat mij weten hoe jouw weekend eruit gaat zien. Ik ga zo meteen mijn plannen voor het weekend vertellen. Maar eerst Huisje aan de Zee. Zoe Levi.

0: Zo, Sanji maakt je wakkerder dan 10 bakjes koffie bij elkaar. Hier op de Haag FM.
1: Ja, en zo is dat Haagse Sjoel. Inderdaad, ik maak jou lekker wakker. Daar heb je helemaal geen cafeïne meer voor nodig.
2: Sanji's Classic.
1: En vandaag heb ik een nummer geselecteerd in Sanji's Classic. Het heeft een relaxte beat, een goed verhaal en een goed refrein. Ja, en dat iedereen eigenlijk ook moeiteloos gewoon kon meezingen. En ik verwacht dat iedereen dat ook nog steeds kan. Ja, het is meer dan 25 jaar later van dat nummer uitkwam. En het voelt nog steeds als een zonnige vrijdagmiddag. En ik kan jou vertellen, die zonnige vrijdagmiddag hebben wij nodig. Want als jij nu achter mij kijkt, of als jij thuis je huis uitkijkt, je raampje uitkijkt, of in de auto zit, dan zie je dat er weinig zon is en vooral heel veel regen. Dus, dit nummer gaat ons daarbij helpen om te zorgen dat die zon toch nog even kan doorbreken. Dit is Sanji's Classic of the Day. Ik heb het natuurlijk over het nummer 7 Days van Craig David. Ja, heerlijk. Laat die zomerbeat maar komen. Cocktailtje in mijn hand. Aan het strand. Heerlijk.

Favorite Dream van Alex Rowan. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji. Het is natuurlijk vrijdagochtend en op de vrijdag zet ik altijd de lijn open. Want dan ben ik heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend gaat doen. En ik heb alweer een berichtje binnengekregen van een luisteraar. En deze luisteraar gaat het volgende doen. Ik ga vanavond naar de nieuwe Scary Movie film. En morgen naar Bunschoten Spakenburg met OV. Om voetbal te gaan kijken bij IJsselmeervogels. Nou, dat klinkt hartstikke leuk en gezellig. Volgens mij ben jij een groot voetballiefhebber als ik dat zo lees. Ga er in ieder geval van genieten. En ook veel plezier in de bios vanavond, zou ik zomaar zeggen. Heb jij zoiets van, ja, ik ga ook wat leuks doen dit weekend. Ga dat dan eventjes op de app zetten. Want dat vind ik hartstikke leuk om ook hier zo in de uitzending te mogen benoemen. We gaan zo meteen naar het nieuws van 8 uur. Maar eerst nog heerlijke muziek. Dit is ook wel een beetje een oude gouden. Hij staat dan wel niet vandaag in Sanji's Classic. Maar had dat zomaar wel zo kunnen zijn. Ik heb het over Amy Winehouse.

0: Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
0: Den Haag FM.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Bij een steekpartij op de Troelstra-kade achter het Zuiderpark is gistermiddag een man gewond geraakt. Is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft korte tijd later in een portiekwoning een verdachte aangehouden. Al jaren zijn er technische storingen in de liften van een woontoren naast de Utrechtse Baan. Vastzitten in een lift op de 30ste verdieping en dan ontdekken dat de alarmknop ook nog eens niet werkt. In woontoren The Roofs lijkt het meer regel dan uitzondering. Na veel klachten van bewoners gaat de Haagse burgemeester Jan van Zanen zich er nu mee bemoeien in de hoop een oplossing te vinden. Deze liftproblemen kan ik niet meer verantwoorden, zegt Van Zanen. Ook voor de Haagse gemeenteraad is de maat vol. Alhoewel de eigenaar en verhuurder van The Roofs verantwoordelijk is, moet de gemeente doortastender optreden, vindt de raad. De Haagse binnenstad krijgt er een nieuw strand bij. De Hofvijver wordt deels drooggelegd en opgevuld met zand om een warmte-koude opslag aan te leggen. De werkzaamheden gaan jaren duren, maar de aannemer verwacht niet veel overlast voor omwonenden. De warmte-koude opslag bij de Hofvijver is een nieuw systeem waarbij diep onder de grond wordt geboord om daar water te bewaren. Het weer tot slot bewolkt, periode met regen en ook wat zon. Maximaal vandaag zo'n 19 graden. Morgen droger en zon bij opnieuw 18, 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:06. Het eerste uurtje is alweer voorbij gevlogen. We zitten alweer in het tweede uur van de ochtendshow met Sanji. Het is vrijdag, bijna weekend. En zoals ik net je eigenlijk aan jou heb gevraagd wat jij dit weekend gaat doen, dacht ik, het is misschien ook wel leuk als ik jou ga vertellen wat ik dit weekend ga doen. En eerlijk gezegd, vorig weekend zat ik bomvol. En aankomend weekend heb ik het eigenlijk best wel rustig. Wat ik wel op de planning heb staan, is dat ik lekker thuis aan de slag ga. We zijn thuis bezig met verbouwen en aankomend weekend willen we toch echt wel even weer een slag gaan slaan in het huis. En wat mij is opgevallen tijdens ons hele verbouwingsproces, is dat het veel langer duurt dan wat wij van tevoren eigenlijk gecalculeerd hadden. En dat heeft eigenlijk een paar redenen. Allereerst, we zijn gewoon te druk. Eigenlijk moet je echt gewoon een paar weken vrij nemen en dan doorknallen en dan in één keer je huis afmaken. Maar ja, wat is daar nou weer leuk aan? Nee, wij doen het graag over een heel groot tijdbestek. En ons bank wordt dus volgende week geleverd op de dinsdag. Dus we hebben zoiets van, oké, die bank komt eraan. De nieuwe eetkamerstoelen komen eraan volgende week. Dus aankomend weekend moeten we echt eventjes door gaan zetten. Behang, de afhalen, meubels op gaan hangen. Nieuwe meubels gaan kopen nog. Weet ik veel wat we allemaal moeten doen. Maar dat wordt eigenlijk vooral wat ik dit weekend ga doen. En zondag ga ik natuurlijk naar voetbal kijken. Want er zijn natuurlijk een paar wedstrijden die ik zondag wil gaan zien. En ik ga jou zo meteen vertellen welke dat dan natuurlijk zijn. Ja, waarschijnlijk weet je het al. Maar daar hebben we het straks over. Fix what you didn't break. Nate Smith. Je hoort het hier bij de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM 92.0.

0: Senorita van Justin Timberlake. En iedere zaterdag hebben wij bij Den Haag FM het programma Spuigasten. Spuigasten is het politieke programma op Den Haag FM. En dan breng je altijd helemaal op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in politiek landschap. Je kan het elke zaterdag van 11 tot 12 hier zo beluisteren. En aan de telefoon heb ik Ron. Ron, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Ron, morgen staat de show weer op jou te wachten. Wat gaan jullie morgen allemaal behandelen in het programma?
1: Nou, ik heb twee hele leuke gasten, moet ik zeggen, morgenochtend. In het eerste half uur heb ik Robert van Asten, de oud-wethouder van D66... die nu toch alweer ruim een half jaar in de Tweede Kamer zit voor die partij.
0: Ja.
1: En ik ga met hem praten over zijn ervaringen als Kamerlid. Hij heeft een paar hele moeilijke portefeuilles in D66-fractie daar. Want hij doet onder andere asiel. Dus de hele discussie over AZC's, migratie doet hij. En hij doet ook bouwen. Dus hij is ook mede de controleur van het kabinet als het gaat om de ambitie om heel veel nieuwe woningen te bouwen. Nou, dat loopt ook allemaal nog niet zo heel erg lekker. En we hebben natuurlijk, kunnen het ook met hem hebben over hoe het met D66 in Den Haag gaat. Hè, met die mislukte onderhandelingen met Hart voor Den Haag. Dus dat wordt wel een mooi politiek gesprek, denk ik.
0: Ja.
1: En dan heb ik in de tweede half uur, want het was deze week een debat in de gemeenteraad over het nachtbeleid. Dus over het uitgaansleven in de nacht in Den Haag. En daar was natuurlijk best wel wat nog te wensen over. En ik ga daarover praten met de nachtburgemeester. Lotte Ottervanger.
0: Ja, nou dat klinkt superleuk.
1: Daarmee ga ik praten over dat debat, wat zij ervan over heeft gehouden. Wat er allemaal nog te wensen over is om Den Haag ook in de nacht nog bruisender te maken. En hoe ingewikkeld het soms ook is natuurlijk met geluidsoverlast en discriminatie in clubs. Kortom, dat wordt ook een mooi gesprek, denk ik.
0: Nou, dat klinkt als een superleuke uitzending, inderdaad.
1: Ja.
0: En het is wel grappig. Ik had Lotte ook een keer gesproken. Die zei ook over die discriminatie. Dat het. We denken dan altijd gelijk aan bijvoorbeeld racisme. Maar het gaat ook over discriminatie. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking. Als ze bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Dat een club bijvoorbeeld niet toegankelijk is.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Goed dat je dat zegt. Dat kan ik ook meenemen. Dat heb ik ook vaker gehoord, inderdaad.
0: Ja.
1: En als je zelf rond het plein of de grote markt af en toe restaurants of cafés binnenstapt, dan begrijp je ook gelijk wel, als je je even bedenkt hoe dat dan is voor iemand in een rolstoel, dat die clubs gewoon niet bereikbaar zijn eigenlijk. Hè? Als je naar de wc moet of zo, kan het gewoon niet.
0: Nee, precies. Nou, dus super.
1: Nee, dat is ook een goeie om met haar te bespreken. Ja, ga ik meenemen ook.
0: Ja, top. Nou, het belooft weer een super interessant gesprek te worden. Ja, morgen kan je dus naar luisteren van 11 tot 12.
1: Ja, en dan later ook natuurlijk weer via de podcast-apps, onder andere Spotify. In de loop van de middag komt daar dan ook weer de nieuwe aflevering van Spuigasten op. Dus kan je het ook daar nog terugluisteren.
0: Nou, dus je hoeft het sowieso niet te missen. Dankjewel, Ron.
1: Oké, fijne dag.
0: Hetzelfde, hoi.
1: Hoi.

0: Muziek, poëzie, theater en activiteiten voor jong en oud. Op een van de mooiste plekken van Den Haag. Zondag 14 juni, aanstaande zondag dus, vindt op de buitenplaats Ockenburg de 7e editie van het OCK Zomerfeest plaats. Het is een gratis festival waar bezoekers kunnen genieten van live optredens, lekker eten, ja, en verrassende ontmoetingen met elkaar. En aan de telefoon heb ik op dit moment Corny. Corny is van het theater Villa Ockenburg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is alweer de 7e editie van het OCK Zomerfeest. Ja, wat maakt dit evenement eigenlijk zo bijzonder voor Den Haag?
1: Nou, vooral de locatie is natuurlijk schitterend. Buitenplaats Ockenburg. Het ligt volledig in het groen. Het is groot. Er is een moestuin, er is een villa. Er is een tent, er is een kas. Dus het is heel divers. Het is groot en hartstikke mooi.
0: Ja, en het is natuurlijk ook in Loosduinen. Daar is denk ik het aanbod qua feesten niet altijd heel groot.
1: Nee, het is natuurlijk wel een hele uithoek van Den Haag. Tegen het Westland aan. Dus het is wel een heel uniek stukje. En het is niet zo in het centrum dat er altijd van alles en nog wat te doen is. Dus dat is sowieso uniek.
0: Ja,
1: en de buurtbewoners, die hebben dan echt in hun eigen omgeving een festival. Ja, dat is leuk.
0: Ja, superleuk. Ja, het programma is ook ontzettend divers. Ja. Latin, jazz, poëzie, een popcore.
1: Ja.
0: Hoe stellen jullie zo'n programma samen?
1: Ja, we gaan gewoon met elkaar zitten en we gaan bedenken van wat zou leuk zijn en wie kunnen we eens vragen. We hebben iemand in onze theatergroep die heel veel verstand heeft van muziek en bandjes. En die heeft altijd wel een hele voorraad van waar hij uit kan putten. Dus dan gaan we eens kijken hoe kunnen we dat leuk samenstellen.
0: Ja, dus zo...
1: En de andere leden van de theatergroep hebben ook weer hun expertise. Mensen die veel van toneel en van andere evenementen verstand hebben. Ja, dus die bedenken van alles en nog wat. En dan gaan we kijken hoe we of de mensen kunnen op die datum en of ze er zin in hebben. Want je bent, zo kwam je snel tot een programma.
0: Ja, en dit is ook echt voor jong en oud. Want ik heb begrepen dat ook voor kinderen er van alles te doen is.
1: Ook voor kinderen zijn er activiteiten. We hebben iemand die gaat sminken. En er komen bellenblazers. En er lopen wat geitjes rond. Wat rare mensen die de kinderen bezighouden. Dus ik denk dat het voor kinderen ook hartstikke leuk is, inderdaad.
0: Nou, stel dat iemand uit Den Haag nog nooit, ik kan mezelf haast niet voorstellen, maar nog nooit op de buitenplaats van Ockenburg is geweest. Waarom zou diegene dan zondag even een kijkje moeten nemen?
1: Je kan sowieso ook natuurlijk gewoon even naar het bos. Dat is altijd hartstikke leuk. Dus je zet je auto neer aan het begin, als je dus met de auto zou komen. Aan het begin van het park neer. En je loopt zo dat park door. En wat nu al prachtig is in deze tijd, omdat daar volop de hortensia's in bloei staan. En dan loop je gewoon door en dan zie je een prachtige villa. Ja, wat ik vaak van mensen hoor die voor het eerst komen, van je verwacht zoiets niet in deze omgeving, dat er zoiets prachtigs is. Dan zie je zo'n witte villa opdoemen. En als je dan doorloopt, zie je daarachter dus gewoon allerlei festiviteiten. En je hoort dat en je ziet dat. Er is ook een moestuin, daar kan je doorheen wandelen. Ja, het is gewoon een prachtige omgeving. En in de villa, die zelf ook echt heel erg mooi is, daar kan je altijd wat eten en wat drinken. En ook in de kas, die bij ons festival feestterreinen hoort, daar kan je ook eten en drinken bestellen. Een terras zitten met een drankje. En daarnaast kijk je en luister je naar van alles en nog wat er om je heen gebeurt.
0: Ja, dus er is echt genoeg te doen. Het is dus aanstaande zondag van 12:30 tot 17:30. Moeten mensen zich ervoor aanmelden?
1: Nee hoor, nee. Het is gewoon gratis. Het is zo groot dat, ja, er is voor iedereen een plekje, zeg maar. Dus je kan er zo in en uit lopen. Dat is natuurlijk ook wel uniek.
0: Ja, dat is ook ideaal. Dus nou, heb jij zoiets van, ik heb nog geen planning, dan kan jij dus aanstaande zondag daar naartoe gaan. Dankjewel, Cornie. En natuurlijk ook heel veel plezier aankomende zondag.
1: Ja, dankjewel. Dat gaat vast en zeker lukken.
0: Ja, dat geloof ik graag. Hey, hoi, hoi.
1: Oké, doei, doei.
0: So Easy to Fall van Olivia Dean.

0: Yeah. Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:53 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een persoon is gistermiddag aangehouden bij het Nieuwe Veense Pad nadat de politie een melding kreeg van iemand die mogelijk met een vuurwapen rondliep. Tijdens de aanhouding loste één agent een waarschuwingsschot. Niemand raakte gewond. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en de politie doet verder onderzoek. Automobilisten die zonder ontheffing door de afgesloten delen van de hoefkade en parallelweg rijden, riskeren vanaf maandag een boete. De gemeente verving eerder dit jaar de pollers door slimme camera's en verstuurde sindsdien meer dan 18.000 waarschuwingen. Met de maatregel wil de gemeente sluipverkeer terugdringen en de verkeersveiligheid in de wijk verbeteren. Voor duizenden scholieren was het gisteren een spannende dag. De examenuitslagen werden bekendgemaakt. Op het dak van het stadhuis hezen een aantal geslaagde leerlingen samen met onderwijswethouder Hilbert Breidemeijer traditiegetrouw de vlag met rugzak. Daarbij werd niet alleen hun succes gevierd, maar ook dat van alle Haagse leerlingen die dit jaar hun diploma hebben behaald. Het weer van vandaag, het blijft wisselvallig met bewolking, regen en motregen. Tussendoor zijn er ook droge perioden. Vanavond trekt de regen geleidelijk weg en kan het nog even opklaren. De zuidwestenwind blijft stevig doorstaan, vooral aan zee. Het wordt vandaag 18 tot maximaal 19 graden.

0: Magnetic. Bausa. Oh, wat vind ik dit toch een lekkere tune, hoor. Ja, ik ben eigenlijk stiekem wel gewoon een beetje een fan van dat nummer. Heerlijk. Ja, ik voel gelijk lekker die zomerse vibes. Ik kan ook niet stil blijven zitten. Dus ja. Ja. Ik ben hartstikke blij met deze plaat die uit is gekomen.
1: Plaat van de week.
0: En dat brengt ons bij de volgende rubriek, de plaat van de week. En deze week is er een plaat genomineerd, wat ook wel een beetje weer dat verliefde gevoel naar boven werkt. Wat ervoor zorgt dat jij lekker dichtbij iemand wil zijn. En dichtbij is eigenlijk letterlijk ook de titel van dit nummer, maar dan in het Engels natuurlijk, Closer. En ja, er is maar één nummer waar je op dit moment aan kan denken. En dat is natuurlijk Closer van Nio. Plaat van de week. Dit is de laatste dag dat we hem draaien.

Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtend. Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM.

0: Het is vrijdag, het weekend staat alweer naar ons te loeren. Ik ben altijd heel erg benieuwd naar wat jij gaat doen dit weekend. Ik heb al berichtjes binnengekregen. Maar wij gaan natuurlijk ook vertellen naar wat jij dit weekend allemaal kan gaan doen. En dat gaat natuurlijk niemand minder dan mijn collega Lara vertellen. Ja, met alle uittips van de stad.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, het is echt overal door de stad zijn er weer dingen te doen. Van Scheveningen, Moerwijk, het centrum tot aan de Vruchtenbuurt. We hebben namelijk Hipfest in Scheveningen. Het zijn 13 bands en 3 podia. En je kan nog geen 100 meter lopen tussen de optredens. Het is in de Keizerstraat. Dat is op vrijdag 12 juni. Ja, het is een heel leuk programma met heel veel alternatieve muziek. Veel Haagse bands ook. Alice in Fall, Fuzzy Teeth, Luna Maki. Het is van 6:30 tot 2:00 en het is helemaal gratis te bezoeken in de Keizersgraat in Scheveningen. Dan hebben we Parels in Bezuidenhout. Van huiskamers tot ateliers en van muziek tot ambacht. Tijdens dus Parels van Bezuidenhout openen bewoners en makers hun deuren voor een route langs kunst, optredens en ontmoetingen in de wijk. Dat is deze zaterdag 13 juni van 10:00 tot 4:30. En dat deelname is ook gewoon gratis. Ik heb van deze week eigenlijk alleen maar uittips die helemaal gratis zijn. Dus wat wil je nog meer? Ja, heel fijn. We hebben Kunstpost buurtbios in Mariahoeve. Dus in Mariahoeve verandert Kunstpost één keer per maand in een buurtbios. En daar kijken bewoners eigenlijk met z'n allen een film. Dit weekend staat 75 jaar televisie centraal. Ik weet niet precies welke film, dat hebben ze nog een beetje geheim gehouden. Ze vragen wel of je iets lekkers meeneemt voor bij de koffie of in de pauze. En de buurtbios vindt plaats bij Kunstpost locatie 364 om 8:00. Je kan ook sowieso even op onze site kijken als je de locatie nog één keer goed wil lezen en wat nou allemaal is. Is ook gratis, maar je kan je wel even aanmelden. En alle informatie vind je dus op onze site. We hebben ook in het Fruitfestival in de Vruchtenbuurt. Daar ga ik alvast verklappen even naartoe. Ja. Ik woon namelijk in de Vruchtenbuurt. En volgens mij is het heel leuk altijd. Het is een cultureel festival fruit. En de straten, de fruiterige straten in de Vruchtenbuurt, die vullen zich met muziek, kunst en theater. Is ook

0: gratis te bezoeken. Er zijn ook heel veel activiteiten voor kinderen. Maar ja, het is echt een buurtfeest. En we hebben de week van de architectuur. Je kan een kijkje nemen dit weekend in gebouwen waar je normaal niet echt zomaar binnenkomt. En als je nou benieuwd bent, wie heeft het spui eigenlijk ontworpen of andere gebouwen? Dat kan je dus dit weekend achterkomen. Op zaterdag 13 juni van 11:30 tot 4 in de stad ligt het focus echt op het centrum. Maar de dag daarna, op zondag, ligt focus in Scheveningen van 10 tot 4 uur. Ook gratis te bezoeken, maar bepaalde rondleidingen zijn wel op bepaalde tijden. Maar het staat allemaal in ons artikel op site.
1: Nou, superveel is er natuurlijk weer te beleven dit weekend in ons stad. Ja, je hebt net al een beetje verklapt wat jij dit weekend gaat doen, maar wat ga jij nog meer doen? Daar ben ik ook benieuwd naar.
0: Nou, ik ga dus sowieso naar het Fruitfestival even kijken. Ik heb ook een housewarming van een vriendin van mij. En ik ga zondag wel het WK kijken.
1: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd wat dat gaat worden.
1: En is er een plek waar jij dat dan gaat doen? Of ga je het gewoon in de thuissferen doen?
0: Nou, ik ga bij vriendinnen in Delft kijken. Volgens mij ergens in een kroeg wel.
1: Ja,
0: ik ben benieuwd.
1: Heel leuk.
0: Ja, ja.
1: Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Klinkt als een superleuk weekend. En wij spreken elkaar volgende week weer met dan alle nieuwe uittips.
0: Helemaal goed. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dankjewel, Lara. Ik heb een lekker nummer voor jullie klaarstaan. Het is wel een beetje Back in the Days, Don't Ya, van de Pussycat Dolls.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs. Maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Gisteren was er een debat over in de Haagse gemeenteraad. Een van de insprekers was mevrouw Harting. Die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
6: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
5: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Ashin Basher.
7: Nou ja, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad. En eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus ze weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
5: Raadslid Basher van D66 heeft gisteren in het raadsdebat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen om wie het gaat. Om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. Een kringloopwinkel aan de Jan Luikenlaan moet daar weg. De winkel zit in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een naaiatelier. Veel buurtbewoners willen dat de kringloopwinkel blijft. En een petitie om dat te bereiken zou al honderden keren zijn getekend. Het weer dan nog bewolkt, periode met regen en ook wat zon. De maxima ongeveer 19 graden. Morgen droger en zon bij opnieuw 18, 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: big and beautiful.
1: De Ochtendshow met Sanji.
2: Het laatste uurtje van De Ochtendshow is alweer aangebroken. En in dit uurtje komen er super veel dingen voorbij die jij niet wil missen. Ik heb zo meteen namelijk Fenna van Pro Den Haag bij mij in de uitzending. We gaan ook nog even spreken later met de architectuur. Ik heb natuurlijk nog de Haagse headlines wat voorbij komt. En ook nog een teaser van ADHD, oftewel het programma Achter de Haagse Duinen. Maar eerst lekker muziek. The Sweet Escape van Gwen Stefani en Aiken. We gaan terug naar het jaar 2007. Ik ben toch wel een beetje verslaafd aan wat klassiekers. En ja, ik neem jou daar lekker in mee.

0: The Sweet Escape van Gwen Stefani en Aiken. Even terug naar het jaar 2007. Maar ik denk dat iedereen het nummer nog steeds super lekker vindt om naar te luisteren. De oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten heeft niet alleen gevolgen in het Midden-Oosten, maar raakt ook studenten hier in Den Haag. Iraanse studenten die in onze stad studeren komen volgens Pro-Den Haag steeds vaker in financiële problemen, doordat zij niet meer bij hun geld kunnen komen. Ja, daardoor dreigen ze problemen te krijgen met bijvoorbeeld huur, collegegeld of zelfs hun verblijfstatus. Raadslid Fenna, ja, die wil dat de gemeente meer gaat doen om deze studenten te ondersteunen en stelt hierover vragen in de Haagse politiek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, daar denk je eigenlijk niet gelijk over na. Als je hoort, ja, de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Ja, je hoort mensen zeuren over, ja, de benzine wordt duurder. Mm-hmm. Maar eigenlijk dit hoor je niet zo snel naar voren komen, dat ook echt Iraanse studenten daardoor geraakt worden.
1: Ja, precies. Dus verschillende studenten kwamen eigenlijk bij ons op de lijn en trokken aan de bel van, hey, er gaat hier echt iets mis. Omdat zij dus hun collegegeld niet kunnen betalen. Ze kunnen door de oorlog niet bij hun bankrekening. Dus er is ook een complete blackout, zoals misschien wel veel mensen weten. Ze kunnen niet bij hun geld en daardoor ook hun rekeningen niet betalen. En hun visum hangt daar ook van af. Dus ja, ze krijgen betalings, eigenlijk herinneringen die uitwijzen dat als ze niet snel kunnen betalen, de deadlines zijn al best wel snel, dat ze soms gewoon binnen een maand het land uit moeten. En we weten hoe erge mensenrechten schendingen er in Iran op dit moment plaatsvinden. We weten dat de Iraanse overheid ook niet heel erg blij is met studenten die hier bijvoorbeeld met westerse media hebben gepraat, die misschien hebben geprotesteerd. De studenten zeiden eigenlijk van, we zijn heel erg bang, we hebben echt grote zorgen. En daarnaast hebben ze ook gewoon hier een toekomst die ze aan het opbouwen zijn. Dus ja, het zou gewoon niet moeten zijn dat zij nu hier onverhoopt terug zouden moeten naar onveiligheid, als het ook gewoon onze inwoners van Den Haag zijn. En we dragen een zorgplicht ook voor hun. Dus ja, Wij willen heel snel dat het aangepakt wordt.
0: Ja, precies. Ja, want teruggaan is geen optie. Ja, maar hier je huis uit worden gezet of van je studie worden gestuurd, ja, dan raak je ook op straat. Ja. Maar je hebt het nu ook op de agenda gezet. Heb je al reacties gekregen? Of zijn er al partijen die zeggen van, oh, ik sluit me helemaal aan bij wat jij zegt, we moeten hier wat mee?
1: Ja, dus dat vond ik mooi. Wij hadden een spoeddebat aangevraagd. Omdat we zagen dat de deadlines zo snel aan het naderen waren. Ze wilden snel met de wethouder ook in gesprek. Dus we hebben hem toen ook opgeroepen via moties, waar ook heel veel andere partijen zich bij aan hebben gesloten. Dus het was echt best wel grote, ruime meerderheden van, hey, zorg voor eigenlijk acute maatregelen die nu worden genomen om deze studenten nu te beschermen. Aan de wethouder, ga in gesprek met die onderwijsinstellingen. Want er zijn dus noodfondsen die bijvoorbeeld eerder voor Oekraïense studenten super terecht zijn gebruikt. Hè. Zeg maar, het zou gewoon niet zo moeten zijn dat studenten hier door internationaal conflict hun studie niet kunnen afmaken of hun rekeningen niet meer zouden kunnen betalen en dat hun leven eigenlijk achteruit gaat. We hebben de wethouder opgeroepen om daarover in gesprek te gaan, over die noodfondsen. Zorg dat die toegankelijk worden voor deze studenten. Kijk naar betalingsregelingen, coulansen. Weet je, soms kan je ook doen dat je iets wat later betaalt. En ook dat wilden we dus. En ook ga in gesprek ook met het Rijk. Want zoals we net bespraken, deze dingen zitten ook vast aan je visum. Dat is iets waar de Rijk ook iets aan kan doen. En dat. En op de lange termijn, dit is natuurlijk nu met deze Iraanse studenten, maar helaas wordt de wereld ook niet heel veel veiliger. We zien ook bijvoorbeeld, hoe de oorlog ook nu superveel gevolgen heeft in Libanon, bijvoorbeeld. Nou, bij wijze van spreken zouden het over een paar maanden Libanese studenten kunnen zijn. Dus zorg ook op de langere termijn dat die noodfondsen beter en toegankelijker ingericht gaan worden. En we zijn heel erg blij dat deze moties zijn aangenomen en dat de wethouder nu ook dus deze overleggen en gesprekken aan zal gaan.
0: Ja, dat is goed. Dus eigenlijk is het, wat ik ook hoor, niet alleen voor de Iraanse studenten, maar ook eigenlijk al gelijk voor alle andere studenten die hierna wellicht kunnen volgen door oorlogen in de wereld.
1: Precies. Omdat, kijk, we zijn de stad van recht en vrede. We hebben supermooie instellingen waarbij we ons eigenlijk ook hebben gecommitteerd aan internationaal recht en veiligheid voor iedereen. En dit zijn ook gewoon onze inwoners. Dus het zijn nu de studenten van Iran, maar we willen ook gewoon dat er echt echt iets beters gaat liggen voor deze studenten, waarbij ze meer perspectief krijgen op hun toekomst. Dus ook waarom ik bijvoorbeeld gisteren schriftelijke vragen heb ingediend over Gazaanse studenten die naar Nederland zullen gaan, naar Den Haag ook zullen gaan komen. Naar een heel juridische verwikkeling waar ze in hebben gezeten, ook landelijk. Maar ook, ook vragen aan de gemeente van hoe gaan we zorgen dat zij een fijn welkom hier gaan hebben? Hoe gaan we ze ondersteunen? Mensen komen terug van een super onveilige situatie. En we mogen van geluk spreken dat wij een stad zijn waarbij we deze mensen kunnen ontvangen, denk ik. Ja. Ik denk dat dat echt het grootste goed is wat we ooit kunnen verdedigen. Dus ook bijvoorbeeld daar hebben we vragen over gesteld. En ik ben ook heel erg blij om te zien dat, kijk, wij hebben dit natuurlijk bij de wethouder geagendeerd, de Iraanse studenten. Maar ik ben ook heel erg blij om te zien dat het, we hebben natuurlijk niet stilgezeten daarna. Ik ben heel blij om te zien dat bijvoorbeeld ook onze Tweede Kamerlid, Fatia Abdi, dat zij zich ook nu landelijk ervoor aan het inzetten is. Dus zij heeft bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer vragen gesteld. Er is een petitie overhandigd van studenten in heel Nederland. Al met al, ik hoop echt dat het heel snel geregeld gaat worden en dat deze studenten gewoon snel ook duidelijkheid hebben. Jouw plek is hier, je kan hier blijven. We gaan het gewoon niet laten gebeuren dat door onverhoopte omstandigheden waar je gewoon echt niks aan kan doen... Dat je gewoon hier kan blijven.
0: Ja, je zegt net ook, het moet snel gebeuren. Je hoopt dat het snel gebeurt. Ja. Hoeveel tijd is er eigenlijk voor deze studenten?
1: Ja, goede vraag. Sommigen hebben al een deadline in juni gehad. En hebben soms gehoord, ook van de universiteit, we gaan niks voor je doen. Dus dat is echt wel heel erg, dat is echt wel heel erg natuurlijk. 1 juli is voor sommigen een deadline en voor sommigen in augustus. Het ligt een beetje aan de instelling. Sommige instellingen hebben al wat meer coulance toegepast. Je ziet ook bijvoorbeeld instellingen waar het ook goed gaat, hè? Bijvoorbeeld aan de TU Delft. Maar helaas in Den Haag gaat het gewoon nog niet zo goed. Je hebt ook bijvoorbeeld, een student vertelde me dat zij naar de studieadviseur was gegaan en zei, hey, ik zit echt in de stress. Help me, weet je. Yeah. Ik zit echt met mijn handen in het haar. En dat zij toen te horen kreeg van, er zijn twee dingen die je kan doen. Je kan teruggaan of je kan werken. Maar ik denk dat niet dat ik hoef uit te leggen. Nee. Teruggaan natuurlijk geen optie is naar oorlog. En ten tweede werken. Deze studenten mogen 16 uur per week maar maximaal werken omdat ze van buiten de EU komen. Dus wat je ook ziet is dat die deadlines zijn super. Die komen er al heel erg snel aan. Dus wat je ziet is dat sommige studenten ook, ze zitten in een crisissituatie. Hè? Dat is ook waarom we er een spoeddebat van hebben gemaakt. Dus wat zie je is dat ze dan eigenlijk noodgedwongen zijn om dan in illegaal werk te belanden. Waardoor superveel ruimte is voor uitbuiting. En deze studenten zeggen ook van, luister, ik wil supergraag werken. Ik wil supergraag studeren. Ik wil mijn steentje bijdragen. Ik wil dat allemaal, maar het wordt zo moeilijk gemaakt. Dus dat is ook iets bijvoorbeeld voor, ook voor landelijk. Van kijk nou hoe je dat ook zou kunnen verbeteren. Dat klinkt ook vanuit de studenten. En doe het snel, want die deadlines naderen.
0: Ja, precies. Ja. Met 16 uur werk per week, daar kan je gewoon niet van rondkomen. Dat is gewoon echt niet mogelijk.
1: En al helemaal niet. Kijk, ik bedoel, het zijn ook echt geen kleine prijsjes. Het is iets van 22.000 euro, zei een student tegen mij, dat ze moeten betalen. Kijk, bijvoorbeeld wat er is gebeurd met Oekraïne. Dat vind ik dus een super mooie regeling. Is dat zij het collegegeld bijvoorbeeld gelijk hebben gesteld aan dat van Europese studenten. Ja. Nou, dat is super mooi. Weet je, dat zijn manieren waarop je dat soort dingen echt wel kan oplossen. We zien gewoon dat alles is zo duur tegenwoordig. Ik denk dat ik dat niemand hoef te vertellen. Nee. En al helemaal als je hele munt gekelderd is, als je niet bij je geld kan. En als student, ik bedoel, je hebt ook gewoon nog je studie. En ook stress, hè?
0: Ja,
1: ik bedoel,
0: ja.
1: Sommige studenten zeiden, ik heb mijn familieleden al 2 maanden niet gesproken. Laat staan dat ik geld van ze kan gaan vragen. En ook, er zijn zoveel mensen ook in Iran die nu hun baan hebben verloren. Dus heel veel mensen die misschien eerst wel echt wel wat bij zouden kunnen dragen. Weet je, soms niet het hele bedrag, maar een stukje ook. Dat kan gewoon niet meer. Ja, het is gewoon echt een heel erge situatie. Er zijn zoveel doden gevallen. Zoveel mensen hebben hun baan verloren. En je ziet dat dat dus helaas ook de inwoners van onze stad raakt.
0: Ja, nee, ik hoop gewoon inderdaad dat er snel antwoord komt. En dat ook snel wat kan gebeuren voor deze studenten.
1: Precies. Ja. En gelukkig heeft de wethouder Bredemeijer zich daaraan gecommitteerd. Dus dat is denk ik al een heel mooie stap.
0: Precies. Nou, wanneer er verdere stappen zijn, dan gaan wij het als Den Haag FM natuurlijk op de voet volgen. Dankjewel, Fenna. Ja, en ik wil ook zeggen, ja, blijf je zo inzetten.
1: Oh, dankjewel. Jij ook. Ja. Dankjewel.

0: liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters. Hier zo in de ochtendshow met Sanji. En vanaf morgen staat Den Haag weer in het teken van de Week van de Architectuur. Door de hele stad openen bijzondere gebouwen hun deuren en worden verhalen verteld over de geschiedenis achter de gevels. Nou, op dit moment heb ik iemand die daarover gaat aan de telefoon. Dat is Paul. Goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, voor mensen die de Week van de Architectuur nog niet kennen, wat kunnen bezoekers deze week allemaal ontdekken in Den Haag?
1: Ja, we starten met de officiële Dag van de Architectuur. En dan is ons centrale punt Universiteitscampus Pui. En achter de oude gevel van het warenhuis is nu echt een levende wereld ontstaan, waar heel veel studenten studeren, werken en colleges volgen. Daar is van alles te doen, workshops, lezingen en ook rondleidingen door het gebouw. Er is bij het Spuiplein, daar wordt een lezing over gegeven hoe dat vernieuwd is. En later ook een rondleiding daaroverheen. De voormalige Landsdrukkerij, dat verbouwd is tot het Althotel, daar worden rondleidingen doorgegeven. En bijvoorbeeld het Energiekas bovenop het dak van Helena. Daar kun je echt een mooie uitzicht genieten over de stad Den Haag. En dan hebben we de rest van de week natuurlijk ook nog een programma. Zondag gaan we naar Scheveningen. Dan is er onder andere een fietstour door de haven van Scheveningen. Mensen uitleg krijgen over de nieuwe boulevard die onlangs door de koningin is geopend. Veegpost Scheveningen, heel interessant project waar al die veegwagentjes uitrijden om de stad schoon te maken. Dat is helemaal gerestaureerd, hergebruikt. Er zit ook nog biobased bouwen in. Dus een project waar heel veel dingen in zitten. Daar hebben we ook een podcastserie over gemaakt die heel snel binnenkort op onze website komt te staan. dvdadenhaag.nl. En dan hebben we op maandag een fietstour door de Laakhavens. En is er een stadgesprek in de stad. En woensdag filmavond. Donderdag kunnen mensen kijken achter die enorme muur die je vanaf de Scheveningseweg ziet. Daar zit de Park Zorgvliet achter. Normaal gesproken alleen toegankelijk voor jaarkaarthouders. Maar daar wordt een speciaal programma ook nog georganiseerd. Vrijdag is nog niet 100% is nog niet op de website. Maar ik kan al een tipje van de sluier geven. Dat gaat waarschijnlijk de Rijksbouw mee een lezing geven en een wandeling door de stad. En dan wordt het feestelijk afgesloten met de Dag van de Bouw op zaterdag 20 juni.
0: Ja, onwijs veel dingen die je dus kan gaan doen en waarbij je kan gaan aansluiten. Nou, als je zelf naar dat hele programma kijkt, zijn er dan bepaalde verhalen of verrassingen die naar voren gaan komen waar je zelf het meest naar uitkijkt?
1: Nee, sowieso Universiteitscampus Spui. Ja, dat was zeker aan de kant van de Spuistraat. Was het helemaal dichtgetimmerd. Het was eigenlijk... Was het niet om aan te zien. En nu is die oude hoofdentree weer helemaal opengemaakt. En dat is, ja, het gebouw werkt weer, zeg maar. En daarbinnenin ontdek je nu wat daar allemaal gebeurt. Dus dat is heel erg interessant, interessante lezingen. Ik vind het uitzicht vanaf de Energiekas ook echt prachtig. En wat ze daar allemaal doen is echt geweldig. Scheveningen vind ik de veegpost ontzettend interessant, omdat dat echt een voorbeeldproject is van hoe wij nu eigenlijk met onze gebouwen om moeten gaan. Dus niet zomaar slopen als je iets anders wil, maar ga even goed kijken wat je kan doen. En mocht je toch iets willen veranderen, doe dat dan biobased. Dus echt met natuurlijke materialen die ook makkelijk vervangbaar zijn. En de filmavond kijk ik ook heel erg naar uit. Interessante films die vertoond worden. En waar onder andere studenten hun eigen toch gebouw, wat ze toch niet zo heel erg fijn vinden. En het de management ook niet zo fijn vinden. En eigenlijk hun eigen wereld creëren. En hetzelfde is in de andere film die daarna vertoond wordt. Daar hebben ze in een heel groot nieuw gebouw hebben ze een verborgen ruimte gevonden en hebben ze daar een huiskamer gemaakt. Dat is een heel grote shoppinghall.
0: Ja, dus echt voldoende te zien, te beleven. Dus eigenlijk niet één ding wat benoemd kan worden wat er uitspringt. Dat heel veel dingen er dus uitspringen. Als er iemand is die heel erg geïnteresseerd is, moet ze zich hier dan voor opgeven?
1: Ja, want bijvoorbeeld het programma op dinsdag is al volgeboekt. Dus mensen, er zijn programma-onderdelen die je zeker van tevoren moet aanmelden. Bepaalde rondleidingen bijvoorbeeld met de expert stedenbouw Richard Koek, die bijvoorbeeld door de stad gaat. Dat is alweer bijna vol. Maar er zijn genoeg plekken waar je gewoon naar binnen kan lopen en kan vragen om mee te kunnen met de rondleiding. Bijvoorbeeld de Universiteitscampus Spui, maar ook het nieuwe Tribe Hotel, de Landsdrukkerij op zaterdag. En op Scheveningen zijn er ook gebouwen, bijvoorbeeld de Veegpost. Daar kunnen mensen in de middag gewoon langs fietsen of wandelen en even naar binnen kijken.
0: Nou, perfect. Nou, ter afsluiting, waar kunnen mensen nog meer informatie vinden?
1: Ja, dat is het beste op onze website dvda-denhaag.nl.
0: Nou, super. Dankjewel, Paul. En aankomende week, ja, ik zou zeggen, ga ook vooral lekker genieten van de Week van de Architectuur.
1: Dank.

0: En bij mij in de studio is aangeschoven Desiree van ADHD, oftewel Achter de Haagse Duinen.
1: Ja, we zijn er weer, toch?
0: Ja, we zijn er weer. Ja, hoe is het?
1: Ja, met mij gaat het goed. Ben je alweer een beetje bijgekomen van Kaderok?
0: Ja, dat ga ik aankomend weekend doen. Want ja, ik ben van Kaderok wel weer bijgekomen. Maar ja, je blijft zo lekker bezig en gaan. Maar dit weekend ben ik een soort van vrij.
1: Chill?
0: Ja.
1: Chill?
0: Ja, moet ook wel. Want...
1: Even bijkomen van alles.
0: Ja, precies. Even rust.
1: Ja.
0: En jij? Want jij was er ook.
1: Ja, ik vond Kaderok, was mijn eerste keer Kaderok ooit.
0: Voor mij ook.
1: Ja, het was echt een openbaring van verschillende genres.
0: Het was intens.
1: Het was zeer intens.
0: Ja.
1: Ik had het nooit verwacht hoor. Al die hard metal en death metal en rock en weet ik het al, Turkse rock. Ik heb alles een beetje meegekregen.
0: Nou, ik vond die Turkse rock dus wel echt superleuk.
1: Ja.
0: Maar binnen in de concertzaal was echt zeg maar de hardste vorm van rock, om het maar even zo te noemen.
1: Intens.
0: Ja, en op een gegeven moment ook was daar een gothic groepje. En ik dacht, oh, wat spannend, wat gaan jullie doen?
1: Ja.
0: Ze hadden pakjes aan, kaars op het podium. En op een gegeven moment ging die muziek aan en ze waren dingen aan. Dus ik denk, ja, ik weet niet wat je aan het oproepen bent op dit moment.
1: Oh, no.
0: Ik denk, ik moet naar buiten.
1: No, no, no.
0: En iedereen, ik keek naar die mensen van, horen jullie dit? Maar iedereen was in trance.
1: Oh.
0: Ik vond het intens.
1: Oké, nee, dat is een beetje een ander leveltje. Dat is, nee.
0: Ja.
1: Daar zijn we geen fan van.
0: Nee.
1: Nee, dat staat niet op mijn lijstje van, hey, leuk.
0: Nee. Durf ik ook niet uit te zetten hier. Dan denkt iedereen, wow.
1: Nee, dat, laten we dat niet doen. Of we kunnen het wel doen, maar dan zorgen we ervoor dat elke luisteraar wordt bespeeld. Doordat je vaker luistert naar Den Haag FM.
0: Ja, dat vind ik een hele goeie. Nou, over vaker luisteren gesproken.
1: Ja.
0: Morgen staat natuurlijk weer een leuke aflevering te wachten van de ADHD.
1: Yay.
0: Was dat allemaal op het menu?
1: Morgen hebben we weer van 9 tot 11. Ik zeg je wel eerlijk, het is echt... Geef me iets meer adem. Maar van 9 tot 11, heel gezellig. We hebben niet de normale co-hosten. We krijgen deze keer een andere co-host erbij. Floris, hele gezellige gast. Bekend van de podcast Culturele Alleseter. En die gaat naast me zitten gewoon voor de gezelligheid. En ook om mee te kletsen als we gasten hebben. En dan hebben we Gerard in de uitzending. Haagse huisdichter. En we gaan op een speciaal Haagse avontuur. Van tevoren moest ik het opnemen, want we hadden toestemming nodig van de NS. Want we gingen naar Koninklijke Wachtkamer. En dat wordt bijna nooit toegelaten, dus dat was wel heel speciaal. En we gaan bellen met mensen die jij in de studio hebt gehad. Namelijk de parels, want ze starten morgen om 10 uur. En ze hebben een speciaal parellied gemaakt. Wat we dan officieel voor het eerst soort van in de lucht gaan brengen.
0: Ja, superleuk. Ja. Ja, ik was in de uitzending, vroeg ik al naar van... Ja, kan je niet alvast een bepaalde zin uit het nummer of een preview? Nee, echt het weekend.
1: Het
0: is supergoed
1: dus,
0: dat gedraaid wordt.
1: Heb ik natuurlijk al jarenlang heb ik gespoord ook. En heb ik socials gedaan, dan weet ik het allemaal. Maar ze hebben echt veel diverse parels, dus het is wel leuk om even in te bedden. Gewoon om een beetje de sfeer te proeven weer.
0: Ja, ja. Helemaal leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dat is een beetje... En voor de rest, ja, vanavond sowieso gaan we naar Hipfest. Dat staat wel echt op de planning. Goed divers muzikaal talent op de Keizerstraat. En dan 2 podia buiten en eentje binnen. Dus hopelijk, finger crossed, niet veel regen. En dan morgen. Ja, morgen is zo'n zaterdag dat je eigenlijk of je kan kiezen voor rust... of je kan kiezen voor heel veel doen in de stad. Want we gaan naar het Pitbox Gala.
0: Ja, superleuk. Nou, ik ben helemaal benieuwd hoe dat gaat verlopen. Maar daarvoor ga ik natuurlijk ook gewoon jullie op de socials in de gaten houden.
1: Ja, toch?
0: Ja, want daar ga ik het achteraf weer allemaal kunnen zien. Nou, heel leuk. Dus morgenochtend tussen 9 en 11 kan je luisteren naar Achter de Haagse Duinen. En je hebt gehoord, het wordt weer een superleuk programma.
1: Natuurlijk.

0: lekker nummer, rustig aan van Aisha. Ja, en dat is ook wel een beetje iets wat ik tegen mezelf wil zeggen voor aankomend Aisha.
1: Aisha.
0: Aisha. Ja. Geen Aisha?
1: Ben ik wel aan?
0: Ja, je bent aan.
1: Hi.
0: Ik denk, alles kapt ermee vandaag. Je staat wel echt aan. Wat doen we nog een keer aan?
1: Ik ben één.
2: Ja,
3: dit ben ik. Hoi.
0: Goedemorgen. Dit komt omdat je altijd aan de andere kant zit.
3: Ja, maar daar zit Desiree nu.
0: Automatische dus piloot.
3: Even hier.
0: Ja. In ieder geval, weet je waar we wat
3: doen? Ze heet Aisha.
0: Aisha.
3: Aisha. Ja,
0: Aisha.

0: dit gaat weer helemaal heerlijk. Jij zit nooit aan die kant. Dus nee. Ik heb jou opengezet.
1: Nee, en ik dacht, ik hoor me wel ergens. Maar ik ving het gewoon op via een andere microfoon. Ja. Maar ik denk, wat ben ik ver? Wat ben ik ver?
0: Ja, en ik, de autist die ik ben, denk ik, nee, maar jij staat open. Dit is jouw schuif.
1: Precies. Ja.
0: Nee. Nou, we zijn er. We zijn er.
1: Goedemorgen.
0: Precies.
1: Aisha, die was bij mij in de studio. Ja.

0: afgelopen dinsdag. Ja, ja geweldig, hè? Ja. Ja, lekker. Ik had ook zo dat ik... Maar ik heb misschien ook heel erg behoefte aan rustig aan. Dus ja, vond ik hem nog lekkerder. Nee, echt leuk. Je weet toch wel... Daar hebben we het wel vaak over gehad, hoeveel mail we krijgen. En ook hoeveel artiesten. En nou ja, als ze al in het Engels beginnen, dan verwijderen we ze dus allebei. Maar... soms heb ik gelijk tijd om te luisteren wat ze sturen. En soms niet. Dan staat die 3 weken op ongelezen. Maar haar had ik dan denk ik gelijk geluisterd. En denk de eerste 10 seconden dacht ik, ja, dit is echt. Ja. Maar goed, ze is ook echt. Ze is een artiest. Ze zingt al heel lang. En toen is ze ook gewoon naar de muziekacademie in Tilburg gegaan. Dus ze is natuurlijk ook gewoon, je hoort gewoon... dat ze ook goed geschoold is. En ja, ik vond het heel vet klinken. Dus ik zei meteen, je moet komen bij mij. En, en voortaan bij iedere nieuwe single moet je bij mij komen. Niet bij Sanji, bij mij. Niet bij Desiree, bij mij. Ja.
1: Als er geen Jessica staat, niet komen.
0: Dan ben ik heel hebberig. Ja. Bij mij. Nou ja, goed, maakt niet uit, sorry. Ja. We tillen die meid gewoon mee zo. Hè?
1: Ja.
0: Want dat gaat wel, dat is al heel veel. Maar we willen dat heel veel mensen het horen. Dus daar kunnen we er een klein beetje aan helpen.
1: Ja, vind ik helemaal top. Ja, ik vind het een lekker nummer.
0: Ik ook.
1: Ja, ik had het ook even nodig, dat rustig gaan. Jij ook.
0: Ja.
1: Maar zometeen de show ga je volgens mij niet rustig aan doen.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Doen we nooit.
0: Doen we nooit. Doen we nooit. We nemen de uitagenda door met denhaag.com. Leuk, vind ik altijd leuk. Want dan babbelt Sophie lekker. En ik vul dan een klein beetje aan of ik vraag eens wat. Dus het gaat altijd lekker kwartje erin, gulden eruit. Dan hebben we... Oh ja, we gaan nog eventjes bellen. Het vrijdagverzoek is zeg maar al ingevuld door Jake. En Jake is trainer bij Interacting. En die hebben een voorstelling bij Rabarber. En dat zijn jongeren die in het spectrum zitten. Dus het autistisch spectrum. Dus ergens hebben ze... improvisatietoneel is dus een hele goede oefening... om te gaan met onverwachte situaties. Zoals een improvisatiescène. Ja, ik vond het heel cool. Hij is een poosje geleden bij mij lang al geweest. Heeft hij uitgebreid over verteld. Toen zei ik, ja, maar tegen de tijd dat die voorstelling dan eraan komt... dan moeten we nog even bellen. Dus dat is vandaag. Vind ik heel leuk. Dan is er een heel groot benefietconcert... voor de renovatie van het iconische Haagse orgel. En daar ga ik Jan over spreken. Jan de Groot. Het is dus een benefietconcert. En dat geld wordt besteed aan het hele iconische grote orgel... wat gerenoveerd moet worden. We hebben natuurlijk een bijdrage van de Dolomina. En wat hebben we dan nog meer? Ik kan mijn eigen handschrift amper lezen. Even kijken. Eredivisie Finals Tennis. En daar ga ik Lemonias over spreken. Nou, ik heb jij wat met tennis?
1: Nee.
0: Ik ook niet, maar ik vind het wel altijd heel tof als mensen goed presteren die uit Den Haag komen. Dat. Dus dat is het. En dan hebben we nog de FNL11.
1: Ja.
0: De
1: Ice Cube. Ja, ik zag het.
0: Ice Cube.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ken hem vooral eigenlijk als acteur. Maar ja, hij is natuurlijk ook, hij heeft ook muziek uitgebracht. En ik heb 2 nummertjes van hem. Ik ben echt blij als ik klaar ben met de I, merk ik. Maar vandaag heb ik nog Ice Cube. It was a good day. Nou, ik hoop dat we dat aan het einde van de voorstelling vandaag allemaal gaan zeggen.
1: Ja, precies.
0: En you know how we do it.
1: Ja, nou, ik heb gestemd op you know how we do it.
0: Ja?
1: Ja, maar ik stond wel in de minderheid.
0: Ja, nog. Maar er kan nog heel veel gebeuren. Want ik benoem het nu pas voor het eerst op de radio. Dus gaan we straks een fragmentje laten horen. En gaat iedereen massaal stemmen. Je weet het niet. Hè? Vaak heb jij het wel bij het juiste eind.
1: Ja,
0: ja, ik kan ook wel eens heel erg raar op mijn neus kijken. Dan denk ik, ja, dit gaat iedereen kiezen. En dan kies ik die en 72% voor die ander.
1: Maar waar ga jij vandaag voor? Weet je het nog niet?
0: Nee, weet ik niet. Maar ik wil heel graag vanavond zeggen, het was a good day. Dus misschien die wel.
1: Ja.
0: Don't know.
1: Yeah.
0: I don't know.
1: Maar we hebben ook wel een beetje een good day nodig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vind ik wel.
0: Ja.
1: Het is vrijdag de 12e, niet de 13e. Dus het mag een good day zijn.
0: Nou, de 13e eigenlijk ook, hè. Want die moeten we eigenlijk... Even kijken, hoe laat is het? Oh nee, ik mag niet meer praten.
1: Nee, vertel het straks maar.
0: Nou ja.
1: Heel snel dan.
0: Nou, kijk.
1: Weet je wat ik doe? Dan zet ik een heel kort nummer erin. Dan kan het gewoon.
0: Ja, 13 is eigenlijk een vrouwengetal. Hè? Volgens mij heb ik het al eens eerder gezegd. Want een vrouw heeft 13 menstruaties in het jaar. Gemiddelde vrouwen, niet ik.
1: Ja, ik ook
0: niet.
1: Ik
0: heb er veel
1: meer. Ik heb er 2 als ik geluk heb.
0: Oh, jij hebt veel minder. Ik heb veel meer. Maar een normale vrouw, gemiddeld gezien, heeft 13 menstruaties in een jaar.
1: Ja.
0: Een cyclus heeft 28 dagen. Dus we hebben 13 manen ook in een jaar. Dus ik denk dat vroeger, volgens mij is dat ook zo, waren het ook 13 maanden. Maar de mannen hebben dat allemaal veranderd om ons door de war te brengen. Dus ja. 13 gaan wij als heksen onder elkaar gewoon omarmen als het vrouwennummer. Dus brengt ons juist geluk.
1: En zo is dat.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs. Maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Gisteren was er een debat over in de Haagse gemeenteraad. Een van de insprekers was mevrouw Harting. Die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
7: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
6: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Aschen Bascher.
8: Nou, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad. En eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus ze weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
6: Raadslid Bascher van D66 heeft gisteren in het raadsdebat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen om wie het gaat. Om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. Een kringloopwinkel aan de Jan Luikenlaan moet daar weg. De winkel zit in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een naaiatelier. Veel buurtbewoners willen dat de kringloopwinkel blijft. En een petitie om dat te bereiken zou al honderden keren zijn getekend. Het weer dan nog bewolkt, periode met regen en ook wat zon. De maximaal ongeveer 19 graden. Morgen droger en zon bij opnieuw 18, 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
11: We trappen dit uur af met Shakira met Zoo. Tot zo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt en luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 12 minuten over 10 op deze vrijdag 12 juni. We gaan zo meteen eventjes de agenda doornemen van denhaag.com. Want er is weer een hoop te doen komende week in Den Haag. Maar eigenlijk komende maand. Weet je wat we doen voor de hele maand doornemen? In het vrijdagverzoek heb ik Jake, trainer van Interacting, over een voorstelling bij Rabarber, zo meteen een uitzending. Maar eerst...
0: Even na elf.
1: De Even na elf. En de Even na elf van vandaag zijn twee nummers van Ice Cube. It Was a Good Day en You Know How We Do It. Nou, die twee, daar kan je uit kiezen. Dat doe je via Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favorietje. Ik ga straks vlak voor elf even kiezen welke ik het liefst wil horen. Want dat weet ik nu nog niet. Maar jij kan nu alvast stemmen. En dat doe je dus op Instagram. Ik ga alvast de keuze aan je laten horen. Komt-ie.
0: Even na elf.

0: Oasis met Wonderwall. En daarvoor hoorde je Lady Gaga en Ducci met Runaway.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We nemen de agenda door, die ook na te lezen is op denhaag.com. Het is de uitagenda van ons mooie stad. En hier in de studio zit Nathalie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb je helemaal niks te drinken aangeboden. Wat erg. En wil je straks een lekker bakkie koffie, thee of water?
2: Ik denk wel een theetje lekker.
0: Oké, nou ga ik zo thee voor jou zetten. Maar dan beginnen we eventjes met de uittips misschien van dit weekend al.
2: Nou, inderdaad. Er is van alles weer te doen.
0: Ja, hè?
2: Fijn aan die maand juni.
0: Ja, ja, dit is echt lekker druk. Ik heb al twee dingetjes in mijn agenda staan. Eén om naartoe te gaan en één moet ik werken. Maar ik ben benieuwd, waar kom jij mee?
2: Nou, we beginnen dit weekend op Scheveningen. Want we hebben Hipfest in de Keizerstraat.
0: Ja, precies. Ja, leuk. Bij de oude kerk van Scheveningen.
2: Klopt, klopt. En, maar we hebben ook nog, wat dit weekend begint, dus de Week van de Architectuur in Den Haag.
0: Aha.
2: Waar je weer van alles kunt zien in de stad. En eigenlijk staat een teken van architectuur en de stedenbouw. Het is ook heel leuk om dat te beleven. En dit weekend,
0: ja,
2: weet jij heel veel meer over, is het Op Uit Festival.
0: Ja, aanstaande zondag is het Op Uit Festival. Daar ga ik presenteren. Vooral voor kinderen met de ooievaarspas, maar iedereen is welkom. Het is gratis. En we hebben zaterdag ook nog. In de Vruchtenbuurt is het Fruitfestival.
2: Ja. En in de Wijmerstraat hebben we ook nog Marie, de Marie Marché.
0: Oh, is dat ook zaterdag?
2: Ja.
0: Oh, dan ga ik lopend door de Wijmerstraat, zo richting de Vlierboomstraat, naar Abrikozenplein. Leuk.
2: Leuk. Ja. Nog te doen.
0: Ja, precies. Ja.
2: En allemaal diverse dingen. Dus je kunt van muziek tot aan markten.
0: Ja, lekker even een barretje lunchen.
2: Precies dat.
0: Ja.
2: Leuke wijken in.
0: Leuk.
2: Dus dat is nou dit weekend te beleven. Maar we hebben ook nog volgend weekend.
0: Ja, wat is er dan allemaal te doen?
2: Dan hebben we het beroemde vlaggetjesdag in de
0: haven. Ja, leuk.
2: Dan gaan we haring happen.
0: Ja, want er zijn natuurlijk vorig jaar een aantal dingen niet doorgegaan vanwege die VN-top. Maar nu gaat alles weer lekker zoals we het kennen door. Ja. Leuk, ja.
2: Iedereen mag haring happen.
0: Ja, die sluik even over. Ben jij een haringeter?
2: Ja, ik heb het al lang niet meer geproefd. Maar ik denk dat ik toch wel het weer ga proberen.
0: Ja?
2: Want het blijkt ook wel heel goed voor je te zijn.
0: Ja, nou vind ik stoer. Ik doe het niet.
2: Nee?
0: Ik ben echt een gezondheidsfreak. Maar I draw the line at seafood.
2: Ja?
0: Oh ja. Ja, het enige wat ik lust uit de zee is zeezout.
2: Of kibbeling.
0: Nee, zeezout. En dan stopt het. Ja, zelfs een visoliepil kan ik niet aan.
2: Ook geen visolie?
0: Nee, geen visolie. Zelfs, ik heb wel eens die pillen gehad van algenolie. Maar dat vind ik ook al te veel naar de zee smaken. En dat boer je dan op alsof je vis hebt gegeten. Dus nee, helaas.
2: Lekker dit.
0: Ja,
2: zullen we even terug gaan naar de festivals?
0: Ja, laten we dat doen.
2: We hebben ook namelijk die zondag kunstsnacks op het Lange Verhout.
0: Oh ja, ja, dat is waar.
2: Ook heel leuk.
0: Ook leuk.
2: We doen 13 locaties mee in de omgeving.
0: 1 toegangskaartje en dan kan je overal heen, hè? Zo
2: in het museumkwartier. Is ook echt superleuk om te beleven.
0: Ja.
2: Heel divers, met allemaal dingen kunt zien. En overal een korte soort van pitstop heb in de verschillende locaties. Dus dat vind ik ook heel leuk.
0: Ja.
2: Om te gaan. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk ook nog, ik weet niet of dat benoemd, maar het WK wat te gaan.
0: Ja, ja. En weet jij een paar leuke plekken, zeg maar, waar je, dus niet een bar, want er zijn natuurlijk heel veel pubs en bars waar je leuk kan kijken naar het WK. Maar zijn er ook locaties waar je bijvoorbeeld gratis op een groot scherm kan kijken?
2: Zeker.
0: Heb jij die geverzameld?
2: Ik heb die allemaal bij elkaar verzameld. Want bijna bij sommigen moet je nou betalen, maar bij de meeste die gratis zijn, is sowieso op de Grote Markt.
0: Oké.
2: We hebben bij de Hoender en Hop, Zwarte Ruiten en bij de Boterwaag.
0: Ja. Maar goed, daar moet je natuurlijk wel je consumpties afnemen. Dus niet bijvoorbeeld dat er in Open Amare of op een park of zo ergens.
2: Nee.
0: Ik hoorde wel ook mensen die gingen de eerste wedstrijden in de bioscoop kijken.
2: Ook vet.
0: Dat is ook wel cool, toch?
2: Ja,
0: ja, ja, vind ik ook wel grappig.
2: Ja. En je kan ook op de Haagse Hoog, dus heel hoog. Ga je dan de Haagse Hoog, kan je ook voetbal kijken en op het strand.
0: Waar?
2: Bij Zeezicht.
0: Zeezicht. Waar is dat?
2: Richting bij de haven? Noordboulevard.
0: Ja, dus bij het Zwarte Pad.
2: Nee, maar dan de andere kant op. Dus richting tussen de pier en het Zwarte Pad in.
0: Oh, tussen de pier en het Zwarte Pad in. Oké.
2: Okay. Daar is het zeezicht. En daar kan je ook een heel groot scherm kijken. Dus ik hoop dat de zon gaat schijnen.
0: Ja.
2: En de temperatuur gaat natuurlijk wel iets
0: omhoog. Ja, want het zijn natuurlijk rare tijden, die wedstrijden.
2: Ja.
0: Omdat het in Amerika is.
2: Dat
0: ja, en dan dus zitten we met het tijdverschil.
2: Ja.
0: Oké, okay. Interesting.
2: Dus nou, dat is dus voor de maand juni. En we hebben nog eind juni ook nog het Westwood Festival wat eraan gaat
0: komen. Oh ja.
2: Heel leuk. En nou ja, goed. Ik denk dat...
0: We gaan naar de maand juli. Maar eerst even tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Ronnie Sober klaarstaan met... Zeg Bagges, jij mooie klootzak.
3: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
4: Zeg Bagges, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

0: met vrienden.
1: Door en door, voor altijd door.
0: Tot de kakkieneuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven. Proost!
1: Proost van Ronnie Sober. Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. Het is toch alleen al lekker om op z'n Haags even dit nummertje af te kondigen.
2: Laten we de agenda even doornemen.
1: Ja, en de agenda nemen we door. Welke agenda hoor ik je denken? Nou, die van denhaag.com met alle uittips van Den Haag en omstreken. Want het gaat ook nog wel eens een klein beetje buiten de stadsgrens. Maar alles is aan te fietsen of met OV te bereiken. En het is altijd wel leuk om daar even op te kijken. Als je denkt van, nou, wat gaan we vandaag nou eens doen? Wat is er allemaal te beleven? Dan kijk je daar. Nathalie die heeft voor ons een aantal highlights. We hebben juni al besproken, maar we gaan eventjes ook jullie aantippen, hè?
3: Ja. Ja, het is toch best wel snel juli, dacht ik.
1: Ja, want het is dit weekend juni, het is volgend weekend juni. Maar dan, oh ja, en we hebben nog 3 weekenden. Ja, en dan is het juli. Ja.
3: Ja.
1: Best snel.
3: Ja.
1: Maar kom maar op, kunnen we het vast in de agenda zetten.
3: Precies dat. Ik dacht, we werken een beetje vooruit. Want ik denk, de agenda is stroom ook een beetje vol. En er is zoveel te doen al die weekenden lang. Dus ik dacht, we gaan naar begin juli. En eigenlijk is dat best wel een culturele maand, zag ik online. Want we beginnen met Katie Cotty op 1 juli. Ja. En bij diverse culturele instellingen is er van alles te doen.
1: Ja.
3: Bij Amare en alle theaters eromheen. En we hebben ook nog begin juli de Hake African Festival. Dat is een festival wat ieder jaar terugkomt. En dat is eigenlijk een take van de Afrikaanse cultuur. En op verschillende locaties is er muziek, film, kunst. En nou ja, goed, ik dacht het misschien wel leuk om dat om te benoemen.
1: Zeker, zeker. Wij houden van alle feestjes.
3: Precies dat.
1: Dus ja, inderdaad, Katie Cotty is op de 30ste juni 1 juli. Het is herdenken en vieren. En daaraan vast heeft het, is dat wel ook zo een beetje bedacht? Van dan doen we de Afrika Week.
3: Nou, dat denk ik wel. Het is inderdaad heel, in ieder geval heel cultuur. Want we hebben ook nog op 4 juli in Thailand Grand Festival op het Langer Verhout.
1: Oh.
3: Dus ik dacht,
1: oh ja, dat is zo'n marktje met veel Thai food.
3: Ja.
1: Ja, weet ik wel van andere jaren. Lekker.
3: Ja. Dus ik dacht, nou, wat is dat leuk allemaal qua cultureel. En dingen is ook leuk om zo je stad te ontdenken. Wat erachter.
1: Een beetje op vakantie in je eigen stad.
3: Precies dat.
1: Ja, dat is leuk. Ja. Hebben we er nog één die we echt moeten noemen? Of moet iedereen maar eventjes nog even op de website kijken?
3: Zo en zo, we hebben ook nog de parade die eraan komt.
1: Wanneer is die?
3: Die is vanaf 3 juli.
1: Oh ja, en die blijft dan 10 dagen of zo,
3: ja,
1: hè?
3: Klopt. Ja. Ja. Ja. En nou ja, goed, we hebben ook nog het Taptfestival op Malieveld met eten, drinken en dansen. En als laatste hebben we ook nog het Summertime Festival op de Grote Markt die eraan gaat
1: komen. Oh ja,
3: midden juli.
1: Ja. Nou, mensen, genoeg te doen in de stad. Nathalie, bedankt dat je dit weer voor ons even allemaal op een rijtje hebt gezet. En wil je het nalezen, dan kan je dat allemaal vinden op www.denhaag.com.
4: Den Haag FM 92.0.

0: Happy Now van Seth featuring Ellie Dewey. En daarvoor hoorde je Sia featuring Jean-Paul met Cheap Thrills.
1: Het Vrijdagverzoek.
0: Het Vrijdagverzoek. Het rubriek waarin jij als luisteraar wellicht wel mag bepalen wat er gespeeld wordt op de radio. En wil je nou een keer het Vrijdagverzoek invullen, dan kan je bellen met WhatsAppen naar 070-307-8899. En wie weet bel ik jou dan wel terug. Maar vandaag heb ik Jake aan de telefoon. Hij is trainer bij Interacting. En een aantal maanden geleden was hij bij mij hier in de studio en vertelde over het traject van improvisatietoneel voor kinderen in het spectrum. Goedemorgen, Jake.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, ik heb het goed gezegd zo, hè?
2: Natuurlijk, goed gedaan.
0: Ja, ik vond het zo tof dat je mij toen vertelde. Misschien kan je nog even een korte resume geven van wat jullie precies doen bij Interacting.
2: Jazeker. Interacting is een programma waarbij we improvisatietheaterlessen geven aan jongeren met autisme. Dat doen we in Amsterdam, Eindhoven en natuurlijk in Den Haag.
0: Precies.
2: En ik sprak je een paar maanden geleden, want toen waren we net onze lentecursus begonnen. En we zijn nu bij week 12 beland, wat betekent dat wij morgen onze showcase hebben bij Theater Rabarber.
0: Dat is toch zo leuk. En toen waren jullie helemaal aan het begin en dan weet je ook nog helemaal niet wat voor soort voorstelling het gaat worden. Want die ga je echt maken met de jongeren. Die zijn natuurlijk een hele transitie doorgegaan en een groei gemaakt. Wat voor voorstelling is het geworden?
2: Ja, zo leuk om dan echt tijdens de lessen gewoon te beslissen van wat gaan we doen, wat voor spellen gaan we spelen.
0: Ja.
2: We zijn echt geland op een selectie met heel interessante games, waarin bijvoorbeeld vier scènes tegelijkertijd worden geïmproviseerd met verschillende spelers. Maar we hebben ook panels van experts, waarbij de suggestie van het publiek een bepaald karakter per speler geïnspireerd wordt.
0: Ja.
2: Dus we hebben echt een hele leuke line-up gecreëerd.
0: Leuk. Ja, een beetje zoals de lama's vroeger op tv ook wel deden, denk ik, of niet?
2: Ja, dat is inderdaad wel een goede referentie, zeker.
0: En kan iedereen morgen komen kijken?
2: Absoluut, ja. We zijn morgen bij Theater Rabarber en onze showcase start om 12 uur 's middags. En de deuren staan echt wagenwijd open. Dus als je interesse hebt en je bent benieuwd wat dit nou allemaal precies is, dan zou ik je heel graag willen uitnodigen om echt te komen kijken.
0: Superleuk. En als mensen nu luisteren en denken, dit is wel wat voor mij, of dit is wel wat voor mijn kind, of voor mijn broer. Waar kunnen ze meer informatie vinden over Interacting?
2: Ja, je kan ons vinden op onze website. Dat is interacting.nl. En heel erg leuk, volgende week zaterdag hebben wij in Den Haag een proefles georganiseerd.
0: Ja.
2: Dat is om 11 uur 's ochtends. En we hebben echt al een stuk of 8 deelnemers die ingeschreven staan voor die workshop. Dus als je zoiets hebt van, ik ben toch wel benieuwd wat dat precies allemaal inhoudt, dan kan je ook zeker naar die les komen en zelf leren improviseren.
0: Ja, fantastisch. Jake, ik wens je heel veel plezier morgen. Nou is dit de rubriek het Vrijdagverzoek. En jij wilde een nummertje van Kygo en Khalid featuring Griffin. Welke mag ik voor je aanzetten?
2: Ja, die Find My Love, toch?
0: Ja, Save My Love. Die ga ik voor je draaien. Jake, dankjewel. Toi, toi, toi voor morgen en break a leg.
2: Dankjewel. Fijne dag nog.

0: Even na 11.
1: Heb jij al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 7,5 minuten tijd voor. Sorry, want dan ga ik de stemmen tellen. En even een snoepje nemen. stemmen, dat doe je natuurlijk op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriete nummertje. Ik ga je even laten horen hoe die klinken. Beter dan ik.
0: Even na 11.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs. Maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Gisteren was er een debat over in de Haagse gemeenteraad. Een van de insprekers was mevrouw Harting. Die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
6: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
5: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Ashin Basher.
7: Nou, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad. En eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus ze weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
5: Raadslid Basher van D66 heeft gisteren in het raadsdebat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen om wie het gaat. Om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. Een kringloopwinkel aan de Jan Luikenlaan moet daar weg. De winkel zit in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een naaiatelier. Veel buurtbewoners willen dat de kringloopwinkel blijft. En een petitie om dat te bereiken zou al honderden keren zijn getekend. Het weer dan nog bewolkt, periode met regen en ook wat zon. De maximaal ongeveer 19 graden. Morgen droger en zon bij opnieuw 18, 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
10: Haags. We starten dit tweede uur lekker pittig met Chapel Roan, The Giver.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11:11 op deze vrijdag 12 juni. Ik ga zo meteen met Jan praten over het grote benefiet orkest wat wordt georganiseerd ten behoeve van de renovatie van het iconische Haagse orgel in de Grote Kerk. Dan hebben we nog meer te doen, want we gaan het ook hebben over de Eredivisie Finals Tennis. Het is vrijdag, dus dan hebben we ook een bijdrage van de Haagse Dolomina. Maar eerst
2: even na 11.
1: De even na 11, want 2 keer Ice Cube op het programma. En jullie mochten gaan stemmen welk nummer van Ice Cube je nou graag wilde horen. It Was a Good Day of You Know How We Do It. En It Was a Good Day heeft gewonnen. Dus die heb ik klaarstaan en die ga ik ook voor jullie draaien. Geniet ervan. De dag is nog zeker niet voorbij. Maar laten we hopen dat we vanavond allemaal dit gevoel hebben. Break

0: De winnaar van de FNAF van vandaag, Ice Cube.
1: Wait a minute, Poo. Stop this shit. What the fuck I'm thinking about?
0: Nou, niet zo vloek op de radio, joh. Dat is helemaal niet nodig. It was a good day van Ice Cube.
2: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie zit Jan. En Jan weet een heleboel over het grote benefietconcert ter behoeve van de renovatie van het iconische orgel dat wij Haagenezen allemaal in de grote kerk hebben staan. Goedemorgen, Jan.
3: Goedemorgen, Jessica.
0: Wat fijn dat je er bent. Hoe gaat het?
3: Prima.
0: Jij speelt ook orgel.
3: Klopt.
0: Hoe lang doe je dat al?
3: Vanaf mijn 7e.
0: Echt waar? Hoe is dat gegaan? Hoe begon je met orgel spelen?
3: Ja, wij hadden thuis een elektronisch orgel.
0: Ja.
3: En ouders speelden ook een klein beetje. En ik vond het als kind heel interessant, dus ik wilde dat zelf ook gaan proberen.
0: En dat was dan een orgel die er gewoon uitziet zoals een keyboard, zeg maar?
3: Ja, min of meer.
0: Ja, want ja. Het grote iconische orgel van de grote kerk zie ik vormen met ook grote houten pedalen en heel veel meer dan alleen maar een keyboard.
3: Ja, dat is natuurlijk veel groter en ingewikkelder en interessanter.
0: En wanneer speelde je voor het eerst op zo'n kerkorgel?
3: Dat was denk ik toen ik een jaar of 15 was.
0: En weet je nog welke kerk dat was?
3: Dat was denk ik ergens een dorpskerkje of zo. Ja. Ik ben natuurlijk klein, hè?
0: En hoe voelde dat? Hoe was dat voor deze 15-jarige Jan?
3: Ja, spannend.
0: Ja, ja. Maar ook immens dat je echt denkt, oh my god, ik doe in mijn kamer thuis dit. En nu die kerk met die echo en dat grootse geluid.
3: Ja. Ja,
0: gelijk hoekt.
3: Dat is echt een factor die meespeelt. Hè? De omgeving, de akoestiek, de hele ervaring, zeg maar, die erbij komt kijken. Ja.
0: Superleuk. Nou hebben wij in de grote kerk een iconisch orgel staan.
3: Ja.
0: Wat moet eraan gebeuren?
3: Nou, dat orgel dat is nu 55 jaar oud. Dat is heel goed gebouwd. Dat staat ook heel goed bekend, kwalitatief gezien. Maar ja, het is gebruikelijk dat na zo'n termijn er wel weer wat zaken aan slijtage, zeg maar, onderhevig zijn en ook vervuild raken.
0: Ja.
3: Het wordt ook intensief gebruikt, hè? Dus op een gegeven moment moet er gewoon weer onderhoud plaatsvinden. En in dit geval is het iets meer dan standaard onderhoud. Dus praten we eigenlijk meer over een renovatie.
0: En waar moeten we dan aan denken? De pijpen, de pedalen, de toetsen, de snaren. Zitten er snaren in?
3: Geen snaren, maar pijpen inderdaad.
0: Pijpen.
3: Een orgel is een blaasinstrument.
0: Ja.
3: Dus je hebt heel veel mechanische onderdelen die kunnen slijten en die vies worden. Je moet met name denken aan hout, metaal, maar ook leer. Hè, ja. Omdat het een blaasinstrument is, werkt het op basis van lucht, van wind.
0: Mm-hmm.
3: En er worden heel veel onderdelen afgedicht met leer. En leer gaat op een gegeven moment scheuren.
0: Ja, het droogt uit en zo.
3: Ja, dus dan krijg je lekkages en dan verliest het orgel, zeg maar, zijn glans, zijn power.
0: Ja.
3: Nou, dat is nu aan de orde, dus dat wordt steeds erger. En op een gegeven moment moet je dan zeggen, oké, jongens, we moeten hier wat aan gaan doen. Want we willen natuurlijk graag dat het nog weer een hele tijd mooi gaat klinken.
0: Zeker. Ja. Dat kost natuurlijk een hoop geld, kan ik me zo voorstellen. Ja. Er moet een gespecialiseerde monteur hebben die dat kan. Dat kan vast niet iedereen.
3: Nee.
0: Een soort uitstervend beroep bijna. Dus toen dachten jullie, we gaan een concert organiseren en al de opbrengst gaat gewoon naar de renovatie. Hoeveel geld hebben we nodig?
3: Het gaat om ongeveer 10.000 euro. Nodig hebben. Ja.
0: Oké. Okay. En aanstaande 19 juni is er een benefietconcert. Wat daar precies allemaal is en of je nog kaartje kunt krijgen, ik denk het wel. Dat horen we zo meteen allemaal van Jan. Eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Catskills klaarstaan met Sober on Norwegian Wood.
2: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Sober on Norwegian Wood van Catskill.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En hier in de studio zit Jan. En Jan maakt zich hard voor het benefietconcert ter behoeve van de renovatie van het iconische orgel in de Grote Kerk hier in Hartje Den Haag. Jan speelt zelf ook orgel, maar nu is hij vooral betrokken bij de organisatie van dit benefietconcert. Er is ongeveer 10.000 euro nodig voor het herstel, het onderhoud. En op welke manier gaan jullie dat binnenslepen?
2: Nou, we hebben dus het benefietconcert waarvan de opbrengst dan bestemd is, de kaartverkoop voor de renovatie. Daarnaast gaan we een crowdfundingsactie starten via Voor de Kunst,
0: ja,
2: platform. Dat gaat, als het goed is, dit weekend de lucht in.
0: Ja, zodat iedereen tijdens het concert daar een flyertje van kan krijgen.
2: Exact, met een QR-code enzovoort. Ja, er staat ook een filmpje op waarin het orgel ook wordt gedemonstreerd. Dus mensen die niet zo'n indruk daarvan hebben, die kunnen dat goed meekrijgen.
0: En tijdens het benefietconcert, die is op 19 juni in de Grote Kerk. Ja. Gaan we het orgel dan ook horen?
2: Zeker.
0: Ja. En wat gaan horen we allemaal nog meer?
2: Het is een programma uit twee delen. Voor de pauze, is wel grappig, wordt er eigenlijk een niet standaard orgelprogramma gebracht door de organist Aart Bergwerf. Hij is ook betrokken als adviseur bij de renovatie. En hij speelt een programma met Bach, maar ook met muziek van de Beatles en van Piazzolla.
0: Op het orgel?
2: Op het orgel, ja.
0: Cool.
2: Ja, hij is heel handig in het bewerken, zeg maar, van andere muzieksoorten en vertaling te maken naar het orgel.
0: Ja.
2: Zodoende doen we dat met een knipoog, het eerste deel van het programma, op die manier.
0: En het tweede deel?
2: Dat wordt uitgevoerd door de vaste organist van het Metzler-orgel in de Grote Kerk. Dat is Ben van Oosten. En die speelt een hele symfonie van de bekende Franse componist Widor. Dus dat is echt meer een traditioneel bekend orgelwerk voor veel orgelliefhebbers.
0: Ja.
2: Zodoende hebben we op die avond eigenlijk twee verschillende programma-onderdelen.
0: Precies, het traditionele, wat je gewend bent van zo'n orgel. En ook nog eigenlijk een kwinkslag naar wat meer popmuziek.
2: Klopt, ja.
0: En mensen kunnen een kaartje kopen. Wat kost een kaartje?
2: €25 aan de deur.
0: Ja.
2: En €22,50 in de voorverkoop.
0: Kijk, en we willen natuurlijk eigenlijk zo graag mogelijk weten hoeveel mensen komen. Dus €22,50 in de voorverkoop is prima. Maar het kan ook aan de deur. Dan brengt het weer meer op.
2: Zeker.
0: En hoe laat begint het?
2: Om 8:00.
0: 8:00 bij de Grote Kerk. Dus je moet er toch wel uiterlijk 7:45 zijn. Je moet een plekje zoeken en even zorgen dat je lekker zit. Hoeveel plek is er in de Grote Kerk?
2: Oh, daar kunnen honderden mensen in.
0: Ja, hè?
2: Ja, hele grote kerk.
0: Heb jij dan als, jij bent al meer expert, zeg maar. Dan dat je denkt, maar ik wil altijd een beetje daar zitten. Links of rechts of in het midden. Of een beetje vooraan, een beetje achteraan. Wat is de beste plek om het orgel het echt optimaal te beleven?
2: Ja, eigenlijk een beetje halverwege de kerk. Ja.
0: In het midden van het midden?
2: Ja. Ja,
0: ja, in de lengte en de breedte in het midden. En heb jij wel eens op dat orgel gespeeld ook?
2: Zeker, ja.
0: En wat is dan jouw lievelingsstuk om te spelen?
2: Nou, ik speel dan eigenlijk vaak de muziek van de organist die die avond een concert verzorgt.
0: Oh ja.
2: Die assisteer met het registreren.
0: Ja.
2: Dus dan speel ik vaak wat stukjes door, fragmenten hoor. Allerlei muziek van Bach uiteraard ook. Hè. Die mag ook niet ontbreken die avond.
0: Nee.
2: Wil ik even genoemd hebben. Ja,
0: ja, precies. Dit is dus voor de liefhebber heel belangrijk dat dit mooie iconische orgel gerenoveerd wordt. Wat maakt dit orgel nou zo uniek? Want jij speelt zelf ook op andere orgels in andere kerken. Wat maakt deze echt, als je zegt, maar dit is het neusje van de zalm?
2: Ja, het is kwalitatief gewoon heel erg goed vervaardigd destijds. Hè? Dus hoogwaardige materialen zijn er gebruikt. En qua klank is het heeft een heel voorname klank. En het is ook heel imponerend als je de kerk binnenloopt en je ziet het orgelfront, zoals wij dat noemen.
0: Ja.
2: Opdoemen aan de wand, zeg maar. Dat is gewoon heel indrukwekkend. En omdat die kerk ook groot is en een hele ruime akoestiek heeft, klinkt het ook gewoon geweldig in de ruimte.
0: Ja.
2: Dus het is echt een totaalpakket van de locatie en het orgel zelf.
0: Ja, en dat moet gewoon voor de volgende generaties lekker werkbaar, actief bewaard blijven.
2: Zeker, heel graag. Ja.
0: Jan, ik wens je heel veel plezier en succes bij het benefietconcert. Wil je nog een URL noemen waar mensen kaartjes kunnen kopen?
2: Zeker, dat is orgelconcertendegrotekerk.nl.
0: Dankjewel.
1: Den Haag FM 92.

0: Turn the Light Off van Juste en Jack Style en John. En daarvoor hoorde je James Bay, Best Fake Smile.
1: En nu is het tijd voor
0: topsporttalenten. Jawel, want we weten wel, Den Haag staat bekend om goede muzikanten. Hele leuke mensen natuurlijk, een geweldige stad. Maar we hebben ook heel veel hele goede sporters. En voor de deur staan de play-offs van de Eredivisie Tennis. In de studio zit Mark Paul, coach van Leimonias en Jade, speelster. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn.
2: Goedemorgen.
0: De play-offs, dat betekent dat de vier beste teams van Nederland die ze geselecteerd hebben voor deze laatste wedstrijden. En jullie zitten erbij.
3: Dat klopt.
0: Ja.
4: Zeker.
0: Ja.
4: We zijn twee weken op weg. En van acht Eredivisie-teams, daar blijven de vier over. De beste vier. En die spelen komende zaterdag en zondag de finale op Leimonias.
0: Bij jullie op de club dus.
4: Bij ons op de club.
0: Dus dat is wel lekker. Is dat een voordeeltje, Jade?
3: Ja, dat is zeker een voordeeltje. We hebben superleuk publiek. En die hebben ook afgelopen twee weken zijn ook eigenlijk best wel een groot groepje met ons meegereisd.
0: Ja?
3: Maar nu kunnen er toch nog meer supporters komen. En dan is het superleuk om iedereen aan de zijkant te zien aanmoedigen voor ons team. Dus dat brengt alleen maar superveel motivatie en gaat zeker helpen bij de wedstrijden.
0: Ja, en hoe schatten jullie je kansen in?
4: Nou, kijk, uiteindelijk zijn we vorig jaar landskampioen geworden.
0: Ja.
4: En dan mag je het organiseren.
0: Oh ja.
4: De laatste vier jaar waren we drie keer landskampioen. Dus dat
0: kijk.
4: Van de favorieten zijn is wel duidelijk.
0: Ja.
4: Maar we hebben
0: Haagse trots hoor.
4: Ja, zeker. Ik denk met Leimonias zijn we toch een toonaangevende club in Nederland. Dat weet niet iedereen, denk ik. Maar uiteindelijk 25 landstitels. Ja, dat geeft echt wel iets in de Nederlands tennis.
0: Zeker.
4: En dit weekend moeten we het ook weer laten zien. Alleen we hebben echt wel een supersterke tegenstanders ook weer elk jaar. Maar ik verwacht zeker van Deesje, Apeldoorn, Naaldwijk, regiogenoot. En Zandvoort, ja, dat wordt echt wel een topweekend. En met moeilijke tegenstanders, zeker.
0: Ja, wel heel tof. Jij hebt zelfs voor tennis 4 jaar in Amerika gewoond en gestudeerd.
3: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het dan om weer terug te zijn?
3: Wel weer aan het begin wel weer even gek, maar je bent ook alweer heel snel. Ik ben natuurlijk hier altijd al geweest. Dus ja, toch weer leuk om iedereen te zien. En ook met tennissen, dan went het wel weer snel.
0: Maar je hebt daar gewoon in een gastgezin gewoond, gok ik dan?
3: Nee, ik studeerde in Amerika. En daarvoor zat ik dus eigenlijk in een dorm. Dus gewoon een soort appartement.
0: Op campus?
3: Campus, ja.
0: En hoe is het als je dat verschil bekijkt, hè, tussen Amerika en Nederland? Ik bedoel, Den Haag doet zijn best voor topsport te motiveren. Maar in Amerika is sport wel, ja, daar word je meer op handen gedragen, heb ik het idee. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt wel. Daar is het echt wel heel groot. Sport is ook wel heel belangrijk. Eigenlijk het boegbeeld van elke universiteit. Maar het leuke is wel dat in Amerika is tennis dus echt een teamsport. En normaal is tennis eigenlijk heel individueel.
0: Ja, ja.
3: Maar het leuke aan de competitie, dus aan de Eredivisie, is dat je eigenlijk ook weer met een team bent.
0: Ja.
3: Dus het is superleuk, want we reizen met andere teamgenoten. En het is dus superleuk om elkaar weer aan te moedigen en naast anderen op de baan te staan. Want dat heb je hier normaal niet. Dus dat maakt het echt
0: leuk. Want jullie spelen dan eigenlijk dubbelspel?
3: Nou, je speelt twee heren singles, twee dames singles en dan een dames dubbel en een heren dubbel. Maar je bent gewoon de hele dag elkaar aan het aanmoedigen en elkaar aan het helpen. Dus dat is ook wel een beetje wat je in Amerika hebt. Dus dat maakt die Eredivisie wel extra leuk.
0: Ja, want er zijn natuurlijk een heleboel competities in Nederland die georganiseerd worden. Dit is er één van. Is dit dan de belangrijkste?
4: Ja, je hebt de Eredivisie Gemengd en dat is de hoogste competitie in Nederland. Je hebt ook Eredivisie Heren, Eredivisie Dames. Maar in Nederland is gewoon de Eredivisie Gemengd. Daar spelen de beste Nederlandse spelers, internationale spelers spelen deze competitie. Daardoor is het ook korte tijd. Hè, wat Jaren net zegt, is individuele sport. Alleen in 2-3 weken tijd spelen wij gewoon een competitie waar ook de beste Nederlandse spelers in uitkomen.
0: Ja, jullie zijn dan het regio-team van bij jullie club. Maar je noemde net al even Naaldwijk, die speelt wel bij jullie club.
4: Nee, het is zo dat de Leimonias is een vereniging.
0: Ja?
4: Naaldwijk is een tegenstander.
0: Ja,
4: en Naaldwijk heeft zich ook gekwalificeerd. Afgelopen dinsdag hebben we tegen Naaldwijk ook gespeeld in de competitie.
0: Ja.
4: Speelden we 3-3. Ja, maar het is natuurlijk supermooi. Ik bedoel, ik moet Naaldwijk, daar woon ik zelf in Schavenzanden. Ja, ik heb ook echt een warm hart met die club.
0: Ja.
4: Maar ja, omdat ik ben coach van Leimonias.
0: Ja.
4: Dat speelt natuurlijk voor zich dat ik natuurlijk alles uit de kast ga halen om morgen de halve finale te winnen van Naaldwijk.
0: En morgen de halve finale. Dan gaan jullie natuurlijk winnen. Dan staan jullie in de finale. Die is dan zondag?
4: Ja, zondag is dat finale, zeker.
0: Oké, en als jullie dan winnen jullie. En dan is volgend jaar weer deze competitie, de finals bij jullie?
4: Ja, dat recht heb je. Op het moment dat je landskampioen wordt, dan mag je het organiseren. En het is niet alleen voor het team fantastisch, maar ook voor de club. Kijk, ja. De club zijn natuurlijk heel veel vrijwilligers, bestuursleden. Ja, het is echt een groot feest. Extra tribunes, extra horeca-gelegenheden. Dus ja, het wordt komend weekend echt een groot feest op de club. Ja, en als we dat veel blijven winnen, dan kunnen we het veel blijven organiseren.
0: Ja, dat is heel cool. Dit is een heel belangrijk weekend. Superleuk. Iedereen is welkom. Iedereen mag komen kijken, aanmoedigen.
4: Ja, het is gratis toegang. Ja. Ik denk, ja, kijk, er zijn heel veel tennisliefhebbers. Hè, want Den Haag is echt een tennisstad in Nederland. De grootste tennisstad van Nederland ook. Ja, dus we hebben heel veel tennisverenigingen. Dus mensen, niet alleen tennissers, maar ook zeg maar sportliefhebbers die gewoon de topsport willen zien morgen. Ja, tennis is een fantastische sport. En het is gratis toegang. En ik ben dat je een heksenketen van Lamonis wil meemaken. En dan moeten ze komen kijken.
0: Hoe laat en waar?
3: Wij spelen om 12 uur bij Lamonius. Dus ik zou zeggen, iedereen kom kijken.
0: Ja, dus bij de nieuwe Scheveningse Bosjes, bij KZ. Daar waar Max Health Club zit en de hockeyverenigingen. Daar zitten jullie ook. Dus lekker op de fiets komen. Want parkeren is een beetje lastig als het druk is, denk ik.
4: Ja, dat valt niet mee. Maar ik denk dat iedereen op de fiets is makkelijkst, ja.
0: Ja, precies. Heel veel plezier. Toi, toi, toi. En wij zijn al trots op jullie. Maar maak ons nog trotser.
4: Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten. En praat mee of vraag een verzoekje aan.
2: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
5: What?

0: Olivia Dean, Man I Need. En daarvoor hoorde je Macklemore en Ryan Lewis met Thrift Shop.
1: Iedere week maken we in Haags Bakkie met Jessica Mendels tijd voor
2: de Haagse Dolle Mina.
0: Man I Need. En daarvoor hoorde je Macklemore en Ryan Lewis met Thrift Shop.
1: Iedere week maken we in Haags Bakkie met Jessica Mendels tijd voor
2: de Haagse Dolle Mina.

0: Een stukje tijd om even te vertellen wat ze de afgelopen week gedaan hebben en wat er op de agenda staat voor komende week.
1: Hoi hoi, Luna hier van Dolomina Den Haag. Gisteravond hadden we weer onze maandelijkse Dolomina Bowl. En wat was het een mooie avond. Dit keer stonden feminisme en vrouwenbewegingen uit verschillende culturen en achtergronden centraal. We hadden een aantal geweldige powervrouwen uitgenodigd die vertelden over hun ervaringen met feminisme. Bij Seven House in Moerwijk kwamen vrouwen met allerlei achtergronden, verhalen en verschillende perspectieven samen. Er werd geluisterd, gedeeld, gelachen en soms ook even stilgestaan bij elkaars ervaringen. Juist die ontmoetingen maken deze avonden nou zo bijzonder. Na de verhalen was er natuurlijk ook tijd om lekker bij te praten onder het genot van een drankje. Een avond waar je met nieuwe inzichten en ook weer nieuwe contacten naar huis gaat. Zoals je misschien weet, doen wij iedere maand op de tweede donderdag van de maand een Dolomina Bowl. Deze wordt iedere keer georganiseerd op een andere locatie, unieke locatie, soms met een thema, georganiseerd door iedere maand weer een andere Haagse Mina. En iedereen is welkom. Ben jij er volgende maand ook bij?
0: Dat zou wel leuk zijn. En wat staat er op de planning voor de komende week?
1: Wist je dat Dolomina Den Haag tegenwoordig een eigen boekenplank heeft bij boekenhandel Colette? En niet zomaar een boekenplank, een echte dolle plank. De afgelopen maanden hebben een aantal van onze Mina's deze plank gevuld met favoriete feministische leestips. Van kinderboeken tot biografieën, van romans tot non-fictie. Zo willen ze laten zien dat feminisme in alle verhalen kan zitten. Wat is nou echt belangrijk? Wat is inspirerend? Bij veel boeken vind je zelfs persoonlijke, handgeschreven Dolomina tipkaarten waarop staat waarom zij vinden dat je dit boek echt moet lezen. Dat is toch fantastisch? En sinds kort liggen er ook nog onze eigen boekenleggers. En die zijn vet klaar om gratis mee te nemen. Dus als je op zoek bent naar een goed boek, een beetje inspiratie of gewoon een excuus om naar een fantastische boekenwinkel te gaan, ga vooral eens langs in de Rijksstraat.
0: Dankjewel, Luna, dat jij weer deze tips voor ons hebt opgesteld. En volgende week heb ik weer een nieuwe bijdrage van de Haagse Dolomina. Dit is Davina Michel.

Davina Michel, I said no sir. Past mooi bij de rubriek van de Dolomina. Ja, de aflevering zit er al bijna weer op. Maar ik wil toch nog even met jullie vooruitblikken naar wat we dan volgende week allemaal gaan doen. We hebben natuurlijk weer een nieuwe Adapt Don't Shop. Want dat hebben we natuurlijk altijd op maandag. En Luc komt lekker op de koffie. We nemen de agenda door met de Haagse bibliotheken. En we gaan het hebben over de Mooie Buurt. Stichting Mooie Buurt. Weer een leuk programma. En volgende week natuurlijk de letter J in het artiesten ABC. En dat is een stuk makkelijker dan de I, kan ik je vertellen. Dit zijn de Kings of Leon met You Somebody. Ik wens je een heel mooi weekend en heel graag weer tot maandag. Doei!

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Een maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Mercedes. Kijk op olympiareiswijk.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs. Maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Gisteren was er een debat over in de Haagse gemeenteraad. Een van de insprekers was mevrouw Harting. Die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
1: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
0: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Aschen Bascher.
2: Nou ja, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad en eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus ze weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
0: Raadslid Bascher van D66 heeft gisteren in het raadsdebat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen om wie het gaat. Om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. Een kringloopwinkel aan de Jan Luikenlaan moet daar weg. De winkel zit in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een naaiatelier. Veel buurtbewoners willen dat de kringloopwinkel blijft. En een petitie om dat te bereiken zou al honderden keren zijn getekend. Het weer dan nog bewolkt, periode met regen en ook wat zon. De maximaal ongeveer 19 graden. Morgen droger en zon bij opnieuw 18, 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: Zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
2: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs. Maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Gisteren was er een debat over in de Haagse gemeenteraad. Een van de insprekers was mevrouw Harting. Die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
5: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
4: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Ashin Bashir.
6: Nou ja, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad. En eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus ze weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
4: Raadslid Bashir van D66 heeft gisteren in het raadsdebat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen om wie het gaat. Om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. Een kringloopwinkel aan de Jan Luikenlaan moet daar weg. De winkel zit in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een naaiatelier. Veel buurtbewoners willen dat de kringloopwinkel blijft. En een petitie om dat te bereiken zou al honderden keren zijn getekend. Het weer dan nog bewolkt, periode met regen en ook wat zon. De maximaal ongeveer 19 graden. Morgen droger en zon bij opnieuw 18, 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
7: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.

0: zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
0: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs. Maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Gisteren was er een debat over in de Haagse gemeenteraad. Een van de insprekers was mevrouw Harting. Die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
4: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
3: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Ashin Basher.
5: Nou ja, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad. En eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus ze weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
3: Raadslid Basher van D66 heeft gisteren in het raadsdebat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen om wie het gaat. Om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. Een kringloopwinkel aan de Jan Luikenlaan moet daar weg. De winkel zit in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een naaiatelier. Veel buurtbewoners willen dat de kringloopwinkel blijft. En een petitie om dat te bereiken zou al honderden keren zijn getekend. Het weer dan nog bewolkt, periode met regen en ook wat zon. De maxima ongeveer 19 graden. Morgen droger en zon bij opnieuw 18, 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ken Johan.
1: Lekker.
0: FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs. Maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Gisteren was er een debat over in de Haagse gemeenteraad. Een van de insprekers was mevrouw Harting. Die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
3: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
2: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Aschen Bascher.
4: Nou, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad. En eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus ze weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
2: Raadslid Bascher van D66 heeft gisteren in het raadsdebat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen om wie het gaat. Om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. Een kringloopwinkel aan de Jan Luikenlaan moet daar weg. De winkel zit in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een naaiatelier. Veel buurtbewoners willen dat de kringloopwinkel blijft. En een petitie om dat te bereiken zou al honderden keren zijn getekend. Het weer dan nog bewolkt, periode met regen en ook wat zon. De maximaal ongeveer 19 graden. Morgen droger en zon bij opnieuw 18, 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
8: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs. Maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Gisteren was er een debat over in de Haagse gemeenteraad. Een van de insprekers was mevrouw Harting. Die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
3: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
2: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Aschen Bascher.
4: Nou ja, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad. En eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus ze weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
2: Raadslid Bascher van D66 heeft gisteren in het raadsdebat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen om wie het gaat. Om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. Een kringloopwinkel aan de Jan Luikenlaan moet daar weg. De winkel zit in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een naaiatelier. Veel buurtbewoners willen dat de kringloopwinkel blijft. En een petitie om dat te bereiken zou al honderden keren zijn getekend. Het weer dan nog bewolkt, periode met regen en ook wat zon. De maximaal ongeveer 19 graden. Morgen droger en zon bij opnieuw 18, 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
10: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor er nauwelijks nog stof vrijkomt. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat over van de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
5: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt.
4: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstra-kade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op de straat. Dan nog het weer, bewolkt en later wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige westenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui, de minima rond 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een enkele bui, maxima dan omstreeks 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
0: Nu de Vrij Mibo met Elias van Hees op jouw stadsradio.
13: Ja, een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar Den Haag FM. En het wordt maar weer een show vandaag, zeg pot voor drie dubbeltjes. Knallen er even rustig in hoor. Ik moet zelf ook nog een beetje opstarten, maar dat maakt helemaal niet uit. Nu we er toch zijn, gaan we er even in met een lekker plaatje van Robbie Williams, zoals je hoort. Ik ben heel benieuwd wat jullie van het weekend gaan doen. Ik ga morgen nog even een liedje zingen en zometeen heb ik een andere zanger te gast in de Vrij Mibo. Dus dat wordt helemaal leuk. Maar eerst eventjes luisteren dus naar Robbie Williams met Come On Done.
14: So

0: Robbie Williams op Den Haag FM.
1: Het is weer weekend! Welkom bij de Vrij Mibo met Elias van Hees.
0: Ja, zeg dat wel. En het is weer vrijdag, dus we mogen weer gezellig aan het spuiten. Het is een beetje grauw momenteel, maar het gaat vast een prachtig weekend worden. Tegenover mij zit een man die ook regelmatig een microfoon gebruikt. Doet hij in de weekenden. Hij komt uit Den Haag en omstreden. En hij houdt ook van volkse muziek, zoals ik. Dus we gaan hem gewoon lekker in de show halen.
1: Dit was de week van
0: Danny de Hoogt, welkom.
2: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Hoe gaat het met je?
2: Ja, goed eigenlijk. Ja, heel erg.
0: Nou, wat fijn. Dat is altijd belangrijk.
2: Ja, toch?
0: Ja, man. Hey, leuk dat je er bent. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ben je al eens eerder bij Den Haag FM geweest eigenlijk? Of is dit jouw debuut hier?
2: Dit is mijn eerste keer, ja.
0: Ja, goed, man. Hey, want je komt wel uit Den Haag, toch? Of heb ik dat helemaal mis?
2: Nee. Ik kom zeker uit Den Haag.
0: Top. Hey, voor de mensen die jou nog niet kennen, Danny. Kun je kort vertellen wie je bent en wat je doet?
2: Nou, kort, ik ben Danny. Ik ben Danny de Hoogt. 25 jaar. Geboren in Den Haag. Groot deel van mijn leven wel in Noordorp gewoond. En ik zing. En dat is de passie, je leven. En hopelijk kunnen we daar ook ooit van leven. Zou natuurlijk mooi zijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe lang zing jij al eigenlijk? Want jij zit ook in het Nederlandstalig, hè, wat ik natuurlijk ook doe. Kennen we elkaar ook van. Dus dan is het linkje snel gelegd.
2: Ja.
0: Hoe gaat dat met jou momenteel? Treed je veel op? Volgens mij wel.
2: Ja, zeker. Ik treed eigenlijk elk weekend wel op. Mag uiteraard meer worden, zou ik ook hartstikke leuk vinden. Maar eigenlijk zingen, echt professioneel zingen, dat ik ook echt met optredens bezig ben, is nu sinds een kleine 3,5 jaar. Heel mijn leven wel met muziek bezig geweest, instrumenten bespeeld. En eigenlijk sinds 3,5 jaar echt het zingen echt opgepakt, zeg maar.
0: Ja, precies. En hoe ben je daar ooit beland? Of dacht je op een dag gewoon, eigenlijk net als ik, kan ik ook wel? Dus ik ga gewoon een beetje optreden.
2: Nou ja, ik was eerlijk gezegd altijd wel met muziek bezig geweest. Maar zingen eigenlijk gewoon thuis omdat je het leuk vindt. En dan zegt iemand wel eens van, hé, dat is wel leuk. En dan denk je, ja, het zal wel. Maar eigenlijk één keer hadden we een bedrijfsfeestje. En dan deden we een karaokeavond. En ik begin te zingen. En vrienden van mij die zeggen van, Dan, dit klinkt eigenlijk wel heel erg leuk. Dus ik denk natuurlijk, ze zitten mij op te naaien om nog eentje te zingen, het zal wel.
0: Ja, precies.
2: Ja, nou, daarna de kroeg in, zingen. Daar de DJ die zegt, oh, dat is eigenlijk wel leuk, man. Nou, dan kom je daar vaker, ga je vaker zingen. En toen mijn moeder die eigenlijk zei, joh, neem een keertje een zanglesje. Kijk of je het wat vindt. Vind je het leuk, ga je mee door. Vind je het niks, dan weet je dat ook. Nou, nu zijn we 3,5 jaar verder en treden we ook echt serieus op.
0: Ja, ongelooflijk, hè. En hoeveel optredens heb jij dan ongeveer per week bijvoorbeeld? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: 1 of 2 wel minimaal. Nou ja, we hebben natuurlijk ook wel weekenden dat het wat drukker is. Nu van de zomer krijgen we natuurlijk wel weer wat drukkere periodes ook.
0: Ja, en in januari is waarschijnlijk wat rustiger. Vanwege de dry January en dat soort toestanden.
2: Ja.
0: Heeft iedereen al genoeg gefeest de maand ervoor?
2: Ja, dat soort periodes heb je inderdaad wel dat wat rustiger is. Maar ja, nu richting de zomer hebben we eigenlijk wel weer wel lekker veel staan.
0: Leuk, man. Kan je een voorbeeld noemen van iets waar je naar uitkijkt wat je gaat doen?
2: Ja, vanavond hebben we nog een groot feest bij HBS, ook in Den Haag.
0: Oh ja.
2: Vrijwilligersfeest, dus daar gaan we lekker een feestje bouwen.
0: Gezellig.
2: Ja, dat is superleuk. En van de zomer hebben we ook wat meerdere verenigingsfeesten, bedrijfsbarbecues. Vind ik zelf altijd heel leuk, want dat is toch net als verenigingsfeest. Iedereen kent elkaar.
0: Is gezellig, gaat het drankje in, ja, wordt vanzelf snel gezellig.
2: Nou ja, dat vind ik altijd heel leuk. Bruiloften van de zomer heb je ook veel. Ja. Dat is altijd leuk, iedereen kent elkaar. Dan is het altijd gezellig, iedereen hypt elkaar op. Ja, vind ik leuk.
0: Het is ook mooi om onderdeel van te zijn, denk ik.
2: Ja, ik heb nu heel wat bruiloften gedaan. En ik vind eigenlijk bruiloften zijn vaak wel heel leuk. Ook omdat, als ze mij boeken en ik zing natuurlijk Nederlandstalig, houden ze eigenlijk 99 van 100 keer wel van Nederlandstalige muziek. Anders boek je mij niet.
0: Ja.
2: Maar die zijn wel leuk. Omdat dan, het is hun dag en ze boeken jou. Dus jij mag daar onderdeel van zijn. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, Danny. Ja, en anders moet ze Danny Vroger maar boeken. Hè? Ja. Die zingt meer Engels. Hey, wat is nou zelf jouw favoriete muziek? Als jij, wat luister jij zelf graag bijvoorbeeld?
2: Zelf luister ik ook wel veel Nederlandstalig. Ook wel heel veel Engels. Spaans vind ik ook heel leuk. Versta ik niet altijd, maar vind ik wel leuk. Maar als het Nederlandstalig is, vind ik Tino Martin zijn muziek. Vind ik zelf wel echt heel erg tof.
0: Ja, dat hoor ik wel veel, ja.
2: Ja, Tino Martin, dat vind ik gewoon heel tof. De Reigers word ik heel erg vrolijk van. Dat luister ik eigenlijk wel elke dag.
0: Echt waar? Ja, elke dag naar de Reigers?
2: Ja, elke dag. Ja, ik word
0: goed.
2: Helemaal vrolijk van die...
0: De Meisjes uit Den Haag, zeker?
2: Meisjes uit Den Haag, nee. Is helemaal leuk. Ik word helemaal vrolijk van. Engelstalig natuurlijk ook. Maar dan is het wel wat meer ouder, hè. Elvis, Tom Jones, hè. Wat elke volkszang.
0: Ben je wel een beetje oude ziel dan. Je bent 25, wat je net zei. Dus dat is dan wel... Dan ben je er vroeg bij.
2: Ja, ik zeg ook wel eens dat ik eigenlijk in een verkeerde tijd geboren ben. Ik hou van oude muziek, ik hou van oude auto's, ik hou van dat soort dingen. En niks wat van deze tijd is eigenlijk.
0: Ben gewoon een beetje oldschool.
2: Eigenlijk wel.
0: Ja. Hé, hey, wat goed. En ja, de reden dat jij hier ook zit is sowieso omdat de maat van jou, die zat mij te DM'en, Joey.
2: Ja.
0: Dewoes. Dat kunnen we toch wel gewoon zeggen, live op de radio.
2: Ja, ja zeker.
0: Ja, precies. Dus die helpt jou denk ik ook een beetje wegwijzen in dit wereldje. Is het een lastig wereldje dat volkszangers gebeuren?
2: Nou ja, lastig wereldje. Het is misschien af en toe wel moeilijk ertussen komen. Hè. Er zijn er heel veel. En vooral hebben ons in de regio hier zijn er gewoon echt heel veel. Dus daartussen je naam op de kaart zetten is wel lastig. Is gewoon ja, een kwestie van door blijven gaan, doorzetten, niet opgeven. En daar zijn we gewoon mee bezig. En Joey helpt me daar inderdaad heel erg bij. Joey,
0: leuk.
2: Dus inderdaad, JD Events. Die helpt mij echt heel veel daarbij. En dat is gewoon ja, wel echt super fijn.
0: Ja, wat goed. En nou ja, hij DM'de mij van Danny. En ik zeg, ja, Danny ken ik natuurlijk wel. Danny de Hoogt. En ja, maar toch de reden dat jij hier vandaag zit, ja, die is eigenlijk heel concreet. We hebben het daar nog niet over gehad, maar kunnen we het wel even over hebben natuurlijk.
2: Ja, ja, ik heb een nieuw nummer. Eigenlijk mijn eerste single die uit gaat komen.
0: Juist.
2: Dus die, die gaan we dadelijk lekker draaien.
0: Ja, dat gaan we regelen voor je. Dus ik heb inmiddels klaarstaan. Dus dat is ook goede nieuws. Ik moest even graven, maar dan heb je ook wat. Hè? Zoek dat jij zult vinden.
2: Ja.
0: Maar ja, dat is een eerste single, zeg je zelf al.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus en vertel, hoe is dat gegaan en ontstaan? En wat is het plan?
2: Nou ja,
0: ik stel gewoon drie vragen tegelijk. Nee, dan kan ik even rustig ademhalen daarna.
2: Nou ja, kijk. Eigen muziek wil ik natuurlijk sowieso heel lang uitbrengen. Nou ja, covers zingen tijdens optredens is natuurlijk sowieso iets wat heel veel mensen doen. Vaak word je ergens geboekt, wil je het feestje maken. Hè? Dus mensen willen graag wel horen ja, wat ze willen horen. Maar ja, je eigen nummers, als je dat natuurlijk ook mee een naam kan creëren, is natuurlijk
0: heel
2: mooi. Ja. Dus dat is wat ik graag zou willen. Dus zijn we gaan zitten van, hè, wat gaan we als eerste doen? Wat is makkelijk? Echt een eigen nummer? Gaan we een cover doen? Gaan we een, ja, wat gaan we doen? En daar is dit eigenlijk uitgekomen door ja, veel brainstormen en samen zitten eigenlijk.
0: Ja, en met wie heb je dan samen gezeten?
2: Nou, met Joey sowieso. Mm-hmm. En het nummer is geproduceerd en opgenomen bij Peter Lahey.
0: Ja, in Zoetermeer.
2: In Zoetermeer.
0: Ja.
2: Ook wel een bekende, denk ik. Dus,
0: zeker. Ja, ik heb mijn eerste liedje daar ook ooit. Die heeft ooit mijn eerste liedje ook geproduceerd.
2: Oh ja.
0: Peter.
2: Nee. Ja, dus, nou ja, dus bij hem, de eerste keer dat we hem thuis zitten, veel gebrainstormd. Joh, wat gaan we doen? Toen zijn we tot de conclusie gekomen. Joh, een cover is misschien als eerste wat best om te doen. En, ja, en dan gaan brainstormen, ja, wat ga je kofferen, weet je? Want er is al zoveel, is er...
0: Er is heel veel, en er wordt er heel veel uitgebracht natuurlijk.
2: Ja, er wordt veel, maar heel veel liedjes zijn ook al gecoverd. Dus ja, wat ga je kiezen? Hoe kan je origineel blijven? Wat is hot? En toen zijn we eigenlijk bij deze gekomen.
0: Ja, je bent niet heel bescheiden gebleven, want het is nu al een knijter van een nummer volgens mij. Het is ook geen onbekend nummer in het Nederlands.
2: Nee, nee, nee, het is geen onbekend nummer, nee, het is zeker. En het is ook van een grote. Dus ja, laten we hopen, hè, dat het ook wel in goede orde ontvangen wordt.
0: Ja. Nee, dat kun je wel zeggen. Ja, we kunnen wel even gaan draaien, denk ik.
2: Ja.
0: Zullen we dat eens doen?
2: Helemaal leuk.
0: Dus even kijken hoe dat, of die computer ook even meewerkt. Dan gaan we hem gelijk instarten, jongen. Dan hoor je Danny de Hoog. Met Doe Maar Gewoon. Den Haag.

0: Danny de Hoogt op de Nagevem. En het toeval wil, nou ja, ik weet niet of het toeval is, dat hij hier tegenover mij zit. Danny. Doe maar gewoon. Is het moeilijk om gewoon te doen of valt het mee?
1: Nou ja, ze zeggen toch altijd, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Nee, gekheid. Nee, het is, ik kan denk ik wel van mezelf zeggen, mensen die mij kennen, dat ik altijd wel gewoon doe. En gewoon kan ook wel heel gek zijn.
0: Maar... Heel gewoon gebleven ook.
1: Ja, maar als in de zin gewoon, ik ben altijd mezelf. Maakt niet uit waar ik ben.
0: Ja, nou, dat is een goede eigenschap, denk ik. Hey, komt er nog een videoclip ook?
1: Ja, tuurlijk. We gaan natuurlijk uiteraard alles erop en eraan erbij.
0: Maar mooie vrouwen erin.
1: Zou ook leuk zijn.
0: Of eentje.
1: Leuk zijn. Eentje mag ook. Maar meerdere is leuk. Toch?
0: Ja, wat goed, jongen. Hey, en wat is jouw plan erbij? Je hebt nu die single. Is die vandaag uit?
1: Nee, nog niet.
0: Dus, okay.
1: Binnenkort komt hij uit, we hopen.
0: Oh, we hebben echt de primeur nog. Ja, hij moet nog komen.
1: De primeur.
0: Heb ik weer met mijn neusje te lezen, dan helpt dat niet. Nee, maar hij komt binnenkort uit.
1: Ja, we ook.
0: Okay. Zeer binnenkort.
1: Echt zeer, zeer binnenkort. We praten niet over maanden, we praten over dagen.
0: Ja.
1: Dus hou mijn socials in de gaten. Hè, van,
0: Dat is een hoop werk voor de mensen thuis die zich afvragen. Van, ja. Maar het is gewoon heel veel werk om dat allemaal klaar te zetten. En dat gaat ook nog wel eens mis. Dus dat is een werkje om overal dat op alle platforms te krijgen. Doe maar gewoon van Danny de Hoogt. En in de tussentijd, waar kunnen mensen jou dan volgen, Danny? Als zij denken van nou, klinkt lekker. Die jongen gaat vast nog meer uitbrengen. Waar kunnen mensen dan jou volgen in jouw reis? Jouw artiestenreis eigenlijk, jouw bestaan?
1: Nou ja, Instagram en TikTok sowieso. Hè. De standaard socials, Instagram, TikTok, Facebook. Proberen we gewoon zoveel mogelijk te plaatsen. Binnenkort wil ik ook gaan we beginnen met een YouTube-kanaal... om daar ook veel te plaatsen, veel mogelijk promoten eigenlijk, ja.
0: Ja, precies. Dus het is gewoon de bedoeling om daar even een flinke zwieper aan te geven. Het is jouw eerste liedje. Je zingt nu een aantal jaar, wat je aangaf. En waar ligt een beetje jouw horizon? Waar werk jij voor jezelf naartoe? Of heb je gewoon zoiets van, nou ja, ik zie het allemaal wel. Ik doe gewoon wat ik leuk vind en ik kijk wel.
1: Nou, kijk, ik vind het natuurlijk sowieso, het is sowieso leuk. Ik vind het leukste wat er is. En het doel, je doel is natuurlijk, hè, zover mogelijk, een uitverkochte Ahoy met jouw naam op de gevel. Ja, dat is natuurlijk, de ultieme droom.
0: Ja, zeker als je hier uit de regio komt. Dat is ook wel zo. Hey, maar jij zegt, Danny, het leukste wat er is. Wat maakt het zo leuk?
1: Ja, je geniet ervan. Het is een uitlaatklep van alles. Of je nou verdrietig, boos, blij, maakt niet uit. Muziek is uitlaatklep. Muziek verbindt en muziek is emotie voor mij. En niet iedereen denkt daar zo over. Maar in het algemeen, het is muziek natuurlijk wel iets wat iedereen vaak wel met elkaar gemeen heeft. Maakt niet uit welk genre je luistert. Of dat nou het genre is wat wij zingen of iets anders. En dat vind ik gewoon het leukste wat er is. Ik kan er alles in kwijt. Ik heb het altijd naar mijn zin als ik zing. En als ik aan het zingen ben ergens. En mensen die krijgen daar energie van. En die gaan dansen en die gaan meezingen. Ja, daar krijg je zelf nog meer energie van.
0: Ja, je maakt mensen blij ook, hè?
1: Ja. Ja, daar word jij alleen maar blijer van. En je doet het natuurlijk alleen maar om mensen blij
0: te maken. Ja, dat zeg je mooi. Dat is echt zo, ja.
1: Ja, maar je krijgt die energie die je geeft. En hoe meer energie jij terugkrijgt, hoe leuker het ook is. En hoe meer, nou ja, vind ik van mezelf, merk ik dan wel eens, hoe meer energie ik terugkrijg en positief dan, hè, heb ik het over, hoe beter ik ook ga zingen. Omdat je het nog leuker vindt.
0: Ja, dan ga je er nog meer in je element en in je zuivere zijde. Ja, leuk. Het is een soort visueuze cirkel. Het is eigenlijk een soort deeltjesversneller. Dus je steekt elkaar toch een beetje aan.
1: Ja.
0: In de goede zin des woords.
1: Ja, in de goede zin. In de goede zin, inderdaad.
0: Hé, wat leuk, man. En wat is jouw beetje jouw... heb je een soort handtekening, een soort signature? Dat als je ergens komt, dan weten mensen, oh ja, Danny gaat zo dit doen. Of zoals Lee Towers die ellebogen heeft. Of ik noem maar eens wat. Heb jij al zoiets? Of een bepaalde kleding die je aantrekt?
1: Oh god, ja, geen idee. vraag je me wat. Ja, eigenlijk heel, heel gek als ik ga zingen. Ik heb geen voorbereiding, ik plan niet. Kijk, je weet natuurlijk wel ongeveer een beetje.
0: Ja, die tekst heb je allemaal uit je hoofd geleerd natuurlijk.
1: Teksten, die weet je. Maar ik heb niet altijd heel vaak gewoon echt een setlist. Van oké, ik weet dat na dit liedje gaat komen. Ik zie het altijd wel een beetje. Ik kijk een beetje, ik tast af. Hè, waar reageren de mensen heel leuk op? Zing ik een liedje van een bepaalde artiest. Iedereen die denkt, oh, dit moet ik niet hebben. Ik ga nu drinken halen. Dan denk ik, oké, dan hoef ik deze niet meer te zingen. De rest
0: ja, dan weet je ook een beetje wat wel en niet aanslaat. Op de plek waar je dan bent. Dat is natuurlijk soms vooraf ook nog onduidelijk.
1: Ja, dat is soms is dat wel aftasten. Hè?
0: Als je de derde keer bij dezelfde sportclub komt, dan weet je het wel, denk ik.
1: Ja, dan is het. Ik zing natuurlijk ook wel eens vaker op dezelfde plekken, sta je vaak achter elkaar. Nou, de eerste twee keer is dat nog leuk, maar de derde keer moet je echt wel wat.
0: Ja, dan moet je alweer opletten. Ja.
1: Ja, want als mensen alleen maar dezelfde dingen horen, denken ze op een gegeven moment ook van, joh, deze heb ik nu al twee keer gehoord, we nemen volgende keer iemand anders.
0: Dus je moet toch blijven prikkelen.
1: Ja, zeker.
0: En zing je nou ook elke keer Cheerio overal waar je komt, of dat nog niet?
1: Nee, ik heb hem eigenlijk nog helemaal niet, nog helemaal niet gezongen.
0: Ik doe hem al wel, hoor.
1: Nee, ik heb hem eigenlijk nog helemaal niet gezongen. Hij zit wel in de...
0: heel goed.
1: In de loop wil hem wel gaan doen, ja.
0: Maar ik vind die tekst zo vreselijk. Ik heb die tekst al 100 keer gelezen. Maar op de een of andere manier blijf ik stukjes niet onthouden.
1: Oh ja? Oh,
0: nee, ja, dat heb ik meestal niet met Jeffrey Hees liedjes die hij schrijft, maar... Ja. Ja, nee, ik moet er toch nog, dus ik spiek dan een beetje. Maar ik doe hem al wel. Ja, de mensen vinden dat natuurlijk echt leuk.
1: Ja, ja, is ook heel, heel leuk. Ja, hoe wij het ook vaak, ik doe heel veel dingen ook samen met een hele goede vriend van mij. Remco ken je trouwens, mij ook trouwens.
0: Coachen. Coachen, ja. Tuurlijk ken ik coachen. Ja, die moet ook een keer komen.
1: Ja, die moet.
0: Doen we een keer met Joey en coachen. Doen we, of, als die met elkaar goed kunnen.
1: Ja, ja,
0: dat weet je ook maar nooit.
1: Ja, nee, zeker wel. Nee, maar dus doe heel veel ook met hem samen. En dan heb ik bijvoorbeeld wel eens gewoon, hè, dan staat
0: leuk.
1: Draaien. En dan staat hij gewoon live eigenlijk mijn banden te draaien. Dat je eigenlijk altijd een soort live medley hebt. En die elke keer weer anders is.
0: Ah,
1: hij weet wat
0: gezellig.
1: Ik zing, hij weet wat ik kan zingen. En dan gooit hij het zo over. Dan heb je altijd, is het altijd origineel.
0: Ja. Ja, precies. Nou, voor de mensen die net een windje hoorden, dat was mijn kuch door de microfoon. Of kom ik niet vaak, moet ik zeggen. Maar ik was gewoon te laat. Dus dat kan er ook allemaal nog wel bij. Hey, Danny, zijn er een beetje gasten waar jij naar opkijkt in dit genre? Of andere artiesten misschien waarvan je denkt van, nou, daar kan ik het nodige van afkijken of van leren, whatever.
1: Nou ja, zeker wel. De grote jongens natuurlijk sowieso. En Tino Martin en Yves Behrens, dat zijn natuurlijk gasten waar je tegen opkijkt. Die staan op die plekken en de shows waar jij van droomt ook ooit te komen. Nou, dat hoop je natuurlijk. En ja, dat soort dingen. En ook als je op zo'n punt komt, ook om ook jezelf te blijven, hoop ik.
0: Ja, dus je wil wel gewoon authentiek zijn.
1: Ja, zeker.
0: Maar ja, je verandert natuurlijk ook wel als mens. Ook door alle ervaring die je weer opdoet. Dus dat is vaak best lastig.
1: Ja, ongetwijfeld. Je leert dingen. Je zal ongetwijfeld tegen dingen aanlopen. Obstakels die je misschien moet overwinnen. Maar ondanks dat hoop je natuurlijk wel gewoon jezelf. En dan is het misschien het belangrijkste nog om dan de juiste mensen om je heen te hebben.
0: Ja, om jou te helpen in die wereld.
1: Ja, ja, ook. Maar ook om jou gewoon altijd met twee benen op de grond te houden. Ondanks dat, stel je voor, je breekt door en je wordt een hele grote, weet je. Je wordt natuurlijk op een gegeven moment ook geleefd en gevolgd overal. Blijf dan maar altijd maar met twee benen op de grond en jezelf.
0: Ja, dat is vrij ingewikkeld, ja.
1: Ja, dat kan ik me heel voorstellen. Kijk, ik weet het nog niet.
0: Nee, ik ken er een paar. Ik weet het zelf ook niet. We kennen er een paar. Ja, het is best wel moeilijk, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Ja, nou, je verandert het toch door.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment heb je denk ik niet meer echt aandacht. Want je hebt geen tijd meer. En dat is het lastige, denk ik, op een gegeven moment. Dat zoveel mensen dan iets van je willen, lijkt mij. En dat je dat niet meer kan geven.
1: Nee, ja, ongetwijfeld. Ja, je moet op een gegeven moment ook keuzes maken. Wat kan wel, wat kan.
0: Op een gegeven moment moet je gewoon weg. Je moet gewoon zeggen, ja, sorry, ik kan niet meer. Ik moet nu gaan. Doei.
1: Ja, en zelfs dat, nou ja, weet je, je wil niet een veer in je eigen reet stoppen. Maar zelfs dat nu, af en toe heb je ook wel eens op een zaterdagavond drie optredens. Die niet echt om de hoek van elkaar liggen.
0: Ja.
1: Ja, en als je dan weg moet, ja, dan moet je weg. Hoe gezellig het ook is. En ook
0: is waar.
1: Kent, en ja, je moet weg. En
0: ja.
1: De ene die geeft daar niet om. Maar ja, misschien heb je nu nog niet een bepaalde naamsbekendheid dat ze door hebben. Oh, hij is weg. Maar ja, op een gegeven moment wel. Mensen willen misschien op een gegeven moment met je op de foto en dat soort dingen. Ja, en als je weg moet, dan moet je wel weg.
0: Ja, precies. Dan moeten ze gewoon even snel die foto maken. Dan is het probleem ook opgelost. Hey, maar Danny, wat wou ik nog vragen? Ik wou iets vragen nog hierover. Treed je veel op in de regio van Den Haag? Of ook juist veel op ver buiten Den Haag bijvoorbeeld?
1: Ook wel zeker veel hier in de regio. Veel ook buiten inderdaad. Er zijn een aantal plekken wel door het land waar ik wel vaker kom. Maar hier zo in de regio in Den Haag sowieso. In kroegjes en voetbalverenigingen vooral veel. Altijd gezellig. Altijd leuk. Maar ook de regio Den Haag ook richting Noordorp en Delft en het Westland en zo. Daar.
0: Ja, is toch wel veel hier in de buurt. Ja. Ja, logisch ook. Nou goed, gaan we even een plaatje draaien, man.
1: Helemaal leuk.
0: Gezellig dat je er bent.
2: Den Haag FM 92.0.

0: Repeat It hoor je op Den Haag FM. Martin Garrix met Ed Sheeran. Dus Ed Sheeran is een goede zanger. Een andere goede zanger die zit hier tegenover me. Dat is Danny de Hoogt. Danny, gezellig dat je er bent.
1: Ja, gezellig.
0: Hey, jij bent zanger, volkszanger. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar een hand geven. Want dat doe ik natuurlijk ook in mijn weekenden. Hey, hoe kom jij voor de rest een beetje je weken door eigenlijk? Want het is nu bijna weekend. Dus ja, vanavond moet je ook zingen, zei je. Maar wat doe je voor de rest met je tijd in het leven?
1: Ja, nou ja, sowieso, hè. Oefenen, zangles, dat soort dingen natuurlijk. Dat hoort er gewoon bij. Hè. Er zit natuurlijk veel meer werk in zingen en optreden dan alleen maar op vrijdag en zaterdagavond half uurtje met een microfoon in je hand staan. Wat al hard werk is, hè. Dat kan je natuurlijk ook beamen. Maar ja. De mensen vergeten weer wel eens dat daar natuurlijk veel meer achter zit dan alleen maar dat half uurtje die mensen zien.
0: Ja, vind ik wel mooi dat je dat zegt. Wat zit erachter? Wat schuilt erachter die al die optredens qua voorbereiding dan?
1: Nou ja, sowieso natuurlijk, die liedjes moet je uit je hoofd weten. De ene die gaat wat makkelijker af als de ander. Voor de ene is het, die kan een nummertje twee keer horen en die weet hem uit zijn hoofd. En de andere die moet echt op de tekst stampen. Nou, daar zit natuurlijk ook wel tijd in. Maar ja, eigenlijk natuurlijk, er zit een stukje stemonderhoud bij. Jouw stem is natuurlijk een spier. Net als een bodybuilder die zijn borst traint, moet je ook je stemband trainen. Het is een spier. Je traint hem, je moet hem onderhouden.
0: Ja.
1: Dat soort dingen horen er allemaal bij. Elke dag een beetje zingen. Bubbelen, zodat wat natuurlijk een beetje wel viraal zou gaan de laatste tijd, dat veel mensen dat zien, dat ze dat herkennen met het
0: slangetje.
1: Met het slangetje.
0: Lax Fox,
1: in de fles. Mensen zeggen wel eens, heb dat nou echt zin? Ja, dat heeft echt zin.
0: Ja, een soort massage voor stembanden.
1: Ja, het werkt echt vernevelen. Zo kom ik maar niet uit. Vernevelen. Hè, een apparaatje om je stemband vochtig te houden. En dat soort dingen. En daar zit ook tijd in.
0: Ja, helder. En doe je dat veel, dat bubbelen?
1: Minder dan zou moeten van mijn zangcoach.
0: Dat zou wel
1: meer moeten, maar ik denk dat er wel meer mensen dat kennen. Dat je dat vergeet of in de haast deed, oh het zal wel. En dan denk je af en toe misschien wel eens toch van, oh had ik het toch maar wel gedaan. Dus je zou het eigenlijk elke dag moeten doen. Maar de belangrijkste momenten zijn natuurlijk wel voor- en na-optredens. Dan is het natuurlijk wanneer je stemband bezig is.
0: Ja, om het echt een beetje goed op te warmen allemaal.
1: Ja, het op te warmen en eigenlijk ook gewoon een soort cooling down. Hè. Het is een spier, net als dat je in de sportschool staat.
0: Ja, wel goed. Ik ben echt super lui hoor, daarmee.
1: Ja, nou ja, wat ik zeg, ik ook hoor. Ik zou het ook wat meer moeten doen dan wat ik het doe. Maar...
0: Dat is eigenlijk een goed voornemen wat je nu hebt in het midden van het jaar.
1: Ja, eigenlijk wel een soort zomervoornemen.
0: Ja, een soort goede voornemens voor juni.
1: Ja, ja.
0: Helemaal goed, jongen. Hey, en wat is nou het allerraarste dat je een keer hebt meegemaakt tijdens een optreden of tevoren of daarna? Dat je echt denkt van, dat is zo bizar, dat maak je niet elke dag mee.
1: Poeh, allerraarste. Nou ja, de... verzoeken hebben ook wel eens gehad. Hè?
0: Vriendschapsverzoeken op Facebook? Of bedoel je andere verzoeken?
1: Beide. Dus je hebt natuurlijk wel eens mensen die dan toch meer dan een soort van fan worden. Die dan ook heel
0: groepies
1: met je vinden.
0: Groepies.
1: Ja, misschien. Dat is wel grappig. Of mensen die met mij natuurlijk op de foto willen, dat maak je niet altijd. Dus ik maak het nog niet heel vaak mee. En als het er gebeurt, is het superleuk.
0: Gebeurt natuurlijk wel.
1: En ik heb ook wel eens mijn vriendin bij. En dan gaan mensen aan mijn vriendin vragen, mag ik met hem op de foto? En dan zegt zij, gelukkig altijd, als het goed is, gaat hij bij mij mee naar huis. Dus tuurlijk mag je met hem op de foto.
0: Ja. Dus, en wil ze dan ook nog de foto maken of heeft ze daar dan geen zin in?
1: Nee, dat wil ze wel. Ze wil altijd wel de foto voor je maken.
0: Wat goed.
1: Nee, ja, gekke dingen. Ik heb wel eens gehad dat iemand dan zegt, wil je bij mij? Ik heb volgende week een feestje.
0: Ja.
1: En dan komen natuurlijk hartstikke leuk. En dan kom je daar en dan zit er twee man in de woonkamer. En dan denk je, niet dat het erg is, hè? Dat maakt niet uit. En dus
0: heb je dat echt meegemaakt?
1: Ja, ik heb wel eens in de woonkamer staan met twee mensen.
0: Dat is wel echt awkward, toch?
1: Nee, ja.
0: Je probeert netjes te blijven, maar ja.
1: Het is
0: erg ongemakkelijk, denk ik. Het is sowieso vervelend, vind ik, om voor heel weinig mensen te zingen. Of voor één iemand. Ik vind dat zo lastig, maar misschien is dat voor jou niet moeilijk.
1: Nou, ik ben blij dat je daarover begint, want ik hoor het wel eens vaker. Hè. Ik heb nu ook wel eens op feesten gestaan waar tegen de 3000 man zit. En dan zeggen mensen, ben je niet zenuwachtig? En dan zeg ik heel eerlijk, voor die 3000 man ben ik minder zenuwachtig als voor 30 man. Want hoe met minder mensen worden toch intiemer. Het wordt, de aandacht is meer naar jou. En als je voor 3000 man staat te zingen, weet je zeker dat meer dan de helft niet eens naar jou kijkt.
0: Ja, die zitten dan gewoon wat anders te doen.
1: Ja, die zijn met elkaar bezig. En dat is niet erg. Hè. Je bent daar op een feestje om het naar je zin te hebben.
0: Ja.
1: En dat hebben die mensen toch wel. Maar dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Wat mensen...
0: Het is gewoon een hele andere dynamiek, echt hoor.
1: Ja. Is gewoon echt heel anders.
0: Ja, maar goed. Dan, dus het is nog te doen voor jou.
1: Ja.
0: Momenteel.
1: Jawel.
0: Je maakt niet elke hele rare dingen mee.
1: Nou, ik heb wel eens één keer gehad dat ik op een stond ik in een kroeg te zingen in de buurt van Leusden. En toen kwam er een meneer naar mij toe na dat feest. En die zegt van, joh, ik vond het zo leuk. Volgende week hebben wij oogstfeest of zoiets noemen we dit. En dan komen alle bedrijven in de regio, die komen bij elkaar voor een feest. Nou, helemaal leuk. Wil je daar komen zingen? Tuurlijk. En ik kom daar en die meneer was netjes gekleed in pak. En dus wij dachten, dit wordt een net feest. Dus wij komen ook netjes gekleed in een overhemdje, nette schoentjes, dit, dat, ze zo. En wij komen een boerderij oprijden, wat het adres blijkbaar was, in een of andere schuur. En iedereen was op klompen. En toen dacht ik, oké, ik ben echt te overdressed voor het feest.
0: Ja?
1: En alleen maar mannen, dat is niet ergens. En twee vrouwen.
0: Dus letterlijk een hengstenbal in de schuur.
1: Nou ja, zo was het wel. En supergezellig, leuk dat je er bent. En ik begin te zingen. En ik heb denk ik een uur gezongen. En heb denk ik 150 man stilgestaan.
0: Nee joh.
1: Op die twee vrouwen na, die waren aan het dansen. 150 man stil. En ik kijk op.
0: Maar niet meezingen ook?
1: Nee, helemaal niks. Niet meezingen, niet dansen, helemaal.
0: Dus jij denkt, waar zijn de camera's? Wie komt mensen over de gek houden?
1: Ik denk, nou ja, het zal wel. Hè. Ik ga gewoon door. Ik heb het naar mijn zin. Ik ben aan het zingen. Remco, die was ook mee. DJ Coach, die was met me mee. En ik kijk ook hem een paar keer aan. Van, joh, hebben ze het naar hun zin of niet?
0: Ja, doe ik iets verkeerd of zo, weet je wel.
1: Ja. En toen was ik klaar. En toen kwam die meneer naar me toe. En die zegt, joh, iedereen is helemaal weg van je. Heb je kaartjes? Heb je dit, dat, zo? En ik zeg, hè? Ik zeg, maar jullie hebben een uur lang stilgestaan. Ja, wij zijn geen dansers, maar we vonden het wel heel erg. Maar dat was zo gek, omdat je... Hè, je gaat toch uiteindelijk meer je best doen. Dat je denkt van, doe ik het niet goed?
0: En, ja, dan ga je in je hoofd zitten een beetje.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, ik heb wel echt met mezelf afgesproken dat ik dat gewoon niet meer ga doen. Dus dat ik gewoon mijn dingen doe. Maar ja, af en toe, ik heb het ook een keer gehad, hoor. Er zat iemand een half uur tegenover me. En die zat alleen maar te kijken. En op een gegeven moment achteraf... Ja, te gek. Ik dacht echt, want ik word hierdoor... Alsof die Henk Jan Smits was en mij zat te jureren, weet je wel. Ik werd helemaal nerveus van.
1: Ja, maar dat is ook
0: heel. Sindsdien maak ik me niet meer druk. Denk joh, want vaak ga je ook voor andere mensen denken. En andere mensen voor jou. Dat is natuurlijk echt een dingetje. Ja. Terwijl je kan beter gewoon vragen, joh, wat, en dat hoef je niet te doen. Want dat komt ook raar over. Maar als het niet goed is, vertellen ze het sowieso.
1: Ja, dat,
0: dus dat scheelt.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo, hè. Mensen hebben natuurlijk altijd een mening. En dat is niet erg, iedereen mag zijn mening geven. Maar als het niet goed is, dan hoor je vaak de mening natuurlijk eerder als dat het wel goed is.
0: 100%. Hey, en je leukste ervaring in dit zingen? Ja, als je iets moet kiezen?
1: Leukste ervaring is... Dat zijn er natuurlijk heel veel. Wat ik zeg, bruiloften vind ik gewoon altijd echt wel speciale dingen.
0: Ja.
1: En ik heb één keer gewoon echt wel een bruiloft gehad van heel ver weg. En die wilde echt per se mij hebben voor haar bruiloft. En daar waren we geweest en dat was gewoon echt prachtig. Ik heb nog zelfs het openingsnummer gezongen van hun dans. Nou, dat is natuurlijk echt jouw moment dat je met jouw partner je openingsdans gaat doen. En ze hadden gevraagd een pad nummer en ze had mij horen zingen. En ik wil zo graag dat je die zingt. En dat was gewoon zo'n speciaal moment. En ook wel emotioneel, omdat diegene zo blij was dat ik er was. Ja, dat zijn gewoon echt mooie dingen. Die blijven je altijd bij.
0: Ja, maar maakt dat de bruiloften zeg maar zo mooi als evenement om bij te zijn als artiest?
1: Ja, vind ik wel. Kijk, ik weet niet, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening. Maar ja, ik vind dat wel heel mooi. Omdat toch een bruiloft echt om jou draait. En als je dan mij daarvoor vraagt, voel ik me sowieso vereerd. En dan met die openingsdans. We hebben ook wel eens vaak dan ook met Remco dat we dan bruiloften doen. Dat het dan allemaal een beetje loopt. En wij verzorgen gewoon het feest aan het einde van de avond. En bij deze was het echt de bedoeling dat wij de muziek van de hele bruiloft verzorgden.
0: Ja.
1: Van begin tot het eind, zeg maar. En ook met de openingsdans. En dat is wel helemaal mooi dat je daar een onderdeel van bent.
0: Ja, dus dat je gewoon op de mooiste dag eigenlijk... wat de mooiste dag moet zijn voor twee mensen... dat je daar gewoon voor wordt gevraagd om dat op te fleuren eigenlijk.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Mooie momenten.
0: Ja, en is dat dan ook zijn dat dan ook je favoriete momenten als artiest geweest? Die de optredens op die bruiloften?
1: Zijn wel een van de. Kijk, uiteindelijk is ook, vind ik ook, mijn allereerste optreden... dat is ook mijn allereerste optreden waar ik jou heb ontmoet. En dat was ook echt mijn
0: allereerste... Is het zo?
1: Ja, dat was mijn allereerste geboekte optreden, laat ik het zo zeggen. En dat was dan in de Hudson in Poedijk. En dat stond heel die zaal, die stond vol. Was voor mij 1600 man.
0: Ja.
1: En dat was de allereerste, gelijk ook voor zoveel mensen. Maar ik ging daar staan. Toen was ik wel een beetje zenuwachtig in het begin. Maar ik ga staan, ik begin te zingen, die mensen beginnen te dansen. En ik denk gewoon, dit wil ik elke dag.
0: Gaaf. Was dat dan vroeger, was je anders?
1: Ja, ja.
0: Ja, XXL. Nou, leuk. Ik weet dit allemaal niet meer, Danny, de hoogte, zeg ik heel eerlijk.
1: Ja, maar jij bent ook een stukje langer bezig als ik. Die zijn misschien ook wel wat meer dingen meer
0: Ik ben gewoon oud. Ik word volgend jaar 40.
1: Nee, maar ja, dat zijn gewoon wel van die dingen die je bijblijven. Afgelopen jaar,
0: ja,
1: geregeld door Joey, heb ik op Scheveningen Vreugdevuur gestaan.
0: Oh ja, heb ik ook een keer gedaan. Ja.
1: Opgetreden. Ja, dat zijn natuurlijk echt fantastische dingen. Dat is echt heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dat ik dat heel leuk vind, omdat toch bij zo'n Scheveningen Vreugdevuur, iedereen die vindt het leuk, ook mensen die mij niet kenden, die vinden het hartstikke leuk, want iedereen is blij.
0: Het is natuurlijk ook een heel bijzonder evenement.
1: Ja, zeker. Ja, ik vond het heel erg leuk. En daarna hadden ze een soort van bedankfeest in een kroeg in Scheveningen. Hadden ze mij ook weer gevraagd om te komen zingen. Ja. En dan zie je die gasten weer en dan zijn ze ook heel dankbaar. En dat is echt gigantisch leuk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zijn er nog dingen die echt op jouw bucketlist staan? Waarvan je zegt, hè, weet je, hebt Ahoy genoemd natuurlijk als het summum van het succesvolle artiestenleven. Hè, want als je daar dan aan de... Hè, jouw naam die prijkt aan de muur. Je wordt overal, word je in de marketing genoemd. Dat is echt je eigen avond in Ahoy. Zijn daarnaast nog bepaalde dingen waar jij heel graag een keer wilt staan als Nederlandstalig zanger?
1: Ja, natuurlijk. Live on the Beach op Scheveningen. Dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk
0: heel groot.
1: Heel groot. Hè? Maar ja, noem het. Gewoon ja, alle festivals en dingen. Ik wil gewoon alles gedaan hebben, gehad hebben, gestaan ja. hebben. Dat zijn natuurlijk hele grote dingen. Iets wat ik wel heel erg graag ooit zou willen, wat mij heel erg leuk lijkt, is ook een theatershow. Lijkt mij gewoon echt heel erg echt heel mooi. Omdat het natuurlijk heel anders is dan een festival.
0: Dus een theaterzaal vullen als volkszanger.
1: Ja, dat lijkt mij net zoals een Tino Martin doet. En zoals de reigers natuurlijk door het land gingen met een theatershow. Een theatershow is natuurlijk heel anders dan een festival of een optreden. Dat is vaak dansen. En met een theatershow kunnen mensen ook gewoon zitten en echt luisteren naar jou. En dat is iets wat mij heel erg leuk. Ik vind zelf ballet zingen heel erg leuk. Wat ik niet altijd op een feest als volkszanger naar voren komt. Maar er zijn ook plaatsen waar ik wel eens echt ballet zing, wat ik zelf heel erg leuk vind juist om te doen. En in zo'n theatershow kan dat, weet je. Dan kunnen mensen echt naar jou luisteren. En als dan je een theatershow vult, dan hoop je dus ook dat die mensen ook echt komen om naar jou te luisteren. Dat lijkt mij heel erg gaaf.
0: Ja, ja, nou ja, goed verhaal, Danny. Ga jij zelf eigenlijk nog naar artiesten toe?
1: Ja, zeker. Wat is het, volgende week of over 2 weken heb je de Toppers?
0: Dus, oh ja, ja.
1: Daar gaan we uiteraard heen. Dat is natuurlijk gigantisch leuk. En ik ben dit jaar ook 2 keer naar Tino geweest in theater. Dus dat vind ik hartstikke leuk. En ik wilde eigenlijk ook naar de Reigers nog gaan. Maar er was 1 show waar nog kaarten waren. Maar toen kon ik niet. Dus dat vond ik wel erg jammer. Maar zeker. Ik ga niet naar alle artiesten. Maar ik vind een Tino en de Toppers, dat vind ik natuurlijk heel erg leuk.
0: Ja, wel weer leuk. Je krijgt mij er met geen stok naartoe. Niet naar Tino en niet naar de Toppers, denk
1: nee?
0: ik. Nee?
1: Maar hoezo niet?
0: Ik hou niet echt van Nederlandstalige muziek.
1: Oh nee, maar je zingt het wel zelf.
0: Dat vind ik wel leuk.
1: Ja, nee, ja, ik vind dat wel leuk. Het is ook gewoon de gezelligheid. Ik ben ook wel echt een... Mensen die mij goed kennen, ik ben echt een gezelligheidsdier. Ik ben sociaal, ik lul met iedereen. Het maakt me allemaal niet zoveel uit.
0: Mm.
1: En ik vind dat wel leuk. Lekker in zo'n bezweten zaal.
0: Klinkt gezellig. Kors. Biertje erbij. Watertje erbij.
1: Dat is helemaal, ja.
0: Ah, goed man. Ah, en andere genres ga je dan niet echt naar concerten?
1: Ja, nou, ja, zou ik wel willen. Maar ja, heb ik niet altijd de tijd voor. Omdat je natuurlijk vaak in de weekenden ook zelf optreedt. Dat dan, als dan zulke shows er zijn. Ik wilde zelf heel graag, vorig jaar was Teddy Swims hier, wilde ik zelf heel graag heen gaan. Teddy Swims vind ik heel vet.
0: Ja.
1: Maar ja, zo'n show is natuurlijk binnen een minuut uitverkocht. En de momenten dat die kaartverkoop ingaat, ben je vaak aan het werk. Want ik werk gewoon nog naast het zingen, omdat ik er nog niet van kan leven. Dus dan heb je ook niet echt de tijd daarvoor. Dus ik zou dat heel graag willen. Ik ben wel naar Bauke geweest met Elvis Presley.
0: Dat is wel gaaf.
1: Dat vind ik natuurlijk.
0: Ja, die deed vroeger ook wat jij deed. Wat jij nu doet, deed hij vroeger.
1: Ja. Ja, ik vind Bauke echt geweldig. Sowieso Elvis Presley, dat komt heel erg ook door mijn vader. Mijn vader en ik zijn wel Elvis Presley fan. Dan zijn we ook samen daar naartoe gegaan. Ja, dat was echt wel fantastisch. Bauke vind ik heel goed.
0: Ja, nice. Dus je bent niet naar Kanye West geweest deze week?
1: Nee, ik ben niet in Kanye West geweest. Stond ook niet op mijn lijstje eigenlijk om naartoe te gaan.
0: Oké. Nou ja, ik vond niet dat ik het kon maken, maar we kunnen hem natuurlijk wel verdraaien.

0: Heartless van Kanye West. Ik denk dat er geen radio-dj is die hem draait. Maar ja, ik heb het toch even gedaan. Cancel culture kent cancel culture, zal ik maar zeggen. Dus je houdt ervan of je houdt er niet van. En daarnaast, de man is behoorlijk ziek ook. Hè? Bipolariteit, dat staat bekend om het uiten van waanideeën. Dus ja, in die zin moet je ook mensen met een heel groot podium ook een beetje in de gaten houden. En beschermen, Danny. Word jij, want Danny de Hoogt zit hier. Gaan we even gelijk naar jou toe. Word jij een beetje door een entourage ook beschermd en begeleid in het bestaan van in het artiestenbestaan?
1: Nou, nog niet. Ik mag denk ik ook nog niet zeggen.
0: Je hebt nog geen bodyguard. Je bent je eigen bodyguard.
1: Ja, joh, maar ik ben ook helemaal nog geen, hè, zeggen we dat dan? Nog geen bekende naam of een bekende Nederlander, helemaal nog niet. Ik word echt wel herkend op sommige plekken.
0: Maar vind je dat leuk trouwens?
1: Ik vind dat wel heel erg leuk. Ik vind het heel leuk. Aandacht? Nee, dat helemaal niet. Maar ik wel
0: hoor. Ik ben gek op aandacht. Schaam me er niet voor.
1: Ja, kijk, vrienden van mij die zullen eentje helemaal. Die zit 100% nu thuis op de bank de ballen uit zijn broek.
0: Ja, natuurlijk. Je kletst uit je nek, Danny.
1: Ja, die weet dat ik ongetwijfeld van aandacht hou.
0: Is ook helemaal niet erg, vind ik.
1: Nee.
0: Dus, en hoe meer je op jezelf let, hoe minder tijd je hebt om te letten op andere mensen. En want die kun je toch eigenlijk helemaal niet beoordelen. Want je leeft hun leven niet. Dus ik vind het niet zo heel erg als mensen zeggen van joh, ik vind het leuk aandacht en ik focus me op mezelf. En ik denk, een artiest moet dat ook doen, denk ik. Wil die succesvol zijn.
1: Ja, nee, daarom. Maar ik zeg, ik kan van mezelf niet zeggen dat ik nu al een hele grote ben. Kijk of dat ooit komt. Maar je hebt het er wel eens over, ook met vrienden, met hele goede vrienden. Mijn moeder vooral is daar, die zegt altijd van, joh, hè, die paar gasten, er zijn een aantal dan waarvan ik de naam niet noem, maar die dat niet willen, maar Joey en Remco en dan nog een paar. Ze zeggen ook, weet je, en mijn vriendin die zegt dat ook, hou die gasten bij je, weet je. Dat zijn goede gasten. Hoe ver je ook komt om die groep om je heen te houden. Waar je op kan bouwen ook.
0: Ja.
1: En dat zijn ook die mensen die jou met twee benen op de grond houden.
0: Ja, dat is wel goed. Dat is wel goed. Hey, en jij bent nu een paar jaar aan het zingen. Waar is dan, is ergens in jouw jeugd het zaadje dan geplant? Heb je altijd van muziek gehouden en altijd gedacht van nou, ooit ga ik dit doen als ik dat durf? Of hoe is dat bij jou gegaan?
1: Nou, ik heb eigenlijk altijd wel van muziek gehouden, zeker. Altijd instrumenten bespeeld. Dat is eigenlijk begonnen op mijn vijfde. Oh ja. En mijn vader is bijvoorbeeld ook heel erg muziekliefhebber. Maar die heb het ritmegevoel van een stoeptegel. Die kan echt, die kan geen instrument bespelen. Die kan niet zingen, die kan niet dansen.
0: Dat is niet heel aardig.
1: Nee, maar hij weet dat het zo is. Maar hij is natuurlijk echt muziekliefhebber in hart en nieren. En mijn moeder heeft wel altijd gedanst vroeger. Maar ook niet gezongen of een instrument bespeeld. Maar mijn vijfde zei ik gewoon, ik wil piano. Ik had van mij Wiebe Soriadi op tv gezien. En ik zeg, ik wil dat ook. En ik ben piano gaan spelen.
0: Dus het zit daar toch wel in, van jongs af aan?
1: Ja, het zit er wel in. En om mijn tiende was ik daar klaar mee. En toen wilde ik drummen, want dat was natuurlijk kicken. En dan ging je drummen, maar zingen eigenlijk nooit. Maar wel altijd met muziek bezig geweest. Tot dan dat een moment
0: goed.
1: Dat ik dan een keer die microfoon in mijn handen had. En dacht van, hè, ik vind het toch eigenlijk wel heel erg leuk. En mensen reageren er ook leuk op.
0: En dat was toen je eigenlijk min of meer ging karaoke of meezingen in die kroeg?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat je ging zingen, je ging karaoke doen met vrienden. En die zeiden, nou, het klinkt eigenlijk wel leuk, joh, het zal wel. En je komt in de kroeg, microfoon in je handen gedouwd. En
0: in je mic.
1: Toch wel leuk. En dat DJ-coach elke week die microfoon in je klauwen ging douwen. En op een gegeven moment dacht je van, oh, ik vind het eigenlijk toch wel heel erg leuk.
0: Ja, het coachen staat wel ook wel een beetje aan de voet van jouw succes dan.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Remco die heeft mij in het begin heel erg geholpen. Ook met boekingen. Als hij dan boekingen had, toen ik net begon, dan zei hij, ga gewoon mee. Weet je, zing even een stukje. En dat is nu echt wel uitgegroeid dat we ook gewoon heel veel dingen ook wel echt gewoon samen doen. En dat is gewoon echt het leukste wat er is. Omdat je kent elkaar goed, je bent hele goede vrienden van elkaar. En je bent goed op elkaar ingespeeld. Wat ook wel fijn werkt als je staat te optreden samen.
0: Nou, 100%. En heb jij ook nog een beetje vrienden in de heel dat oerwoud van volkszangers, laat ik het maar zo zeggen?
1: Ja, ongetwijfeld. Ja, ik ken er wel een paar. Ik ken er wel, wel veel. Dus de eentje was ook wel een hele goede vriend van mij, Boy van der Heijden. Ik weet niet of je die toevallig kent, uit Brabant.
0: Nee, denk het niet. Nee. Misschien van gezicht?
1: Ja, misschien. Maar dat is wel een goede vriend van mij. En er zijn er wel een aantal gasten die ik ook ken, waar ik wel eens ook mee samen heb gewerkt. Maar de meeste van mijn vrienden, dat zijn geen zangers, nee.
0: Houdt het wel lekker overzichtelijk?
1: Dat wel, ja.
0: Ja. Ja, want ik vind het wel best een lastig wereldje. En hoe minder afhankelijk je bent van andere mensen, denk hoe beter. Dus wat dat betreft, als je je eigen plan een beetje trekt, dan heb je wel het minste gezeik, om het maar even op zijn haags te zeggen.
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel het beste is. Je moet sowieso uitkijken voordat je niet afhankelijk gaat worden van mensen.
0: Ja.
1: Want uiteindelijk moet je altijd gewoon op je eigen benen kunnen staan. En,
0: ja, dan kom je ook in zo'n groepje, in zo'n kampje. Dan zit allemaal, oh ja, als ik Danny zie, dan zijn er altijd diezelfde gasten bij.
1: Ja, kijk geassocieerd worden met een bepaalde naam is niet erg. Als het dan ook nog eens een hele grote is. Maar je moet niet in negatieve zin, hè, oh, daar heb je hem, oh, die hoort bij die en die.
0: Ja.
1: Dat wil je natuurlijk voorkomen dat jij... Je moet ook wel, je ook nog eens een hele grote is. Maar je moet niet in negatieve zin, hè, oh, daar heb je hem, oh, die hoort bij die en die.
0: Ja.
1: Dat wil je natuurlijk voorkomen dat jij... Je moet ook wel jezelf blijven, je eigen naam.

0: Die ken ik ook wel goed.
1: Ja, leuk. Daar
0: dingen mee samen gedaan. Dus dat, ja. Dat zijn ook wel ja, vrienden, kan je het wel noemen. Ja, is altijd wel leuk.
1: Ja, toch. Heel leuk, man. Hé, hey, en jij manoeuvreerde net een beetje goed slim doorheen. Toen ik vroeg, van, ja, wat doe je verder nog in het dagelijks leven? Toen ging je toch weer snel naar het artiestenleven toe. Maar die vraag is toch nog een beetje onbeantwoord gebleven, volgens mij, Danny de Hoogt.
0: Wat ik in mijn dagelijks leven doe?
1: Juist.
0: Los van muziek vind ik natuurlijk... snowboarden vind ik zelf heel leuk. Dat doe ik ook wel regelmatig. Met muziek bezig zijn dingen. Gewoon met vrienden natuurlijk. Vrienden vind ik zelf heel belangrijk ook. Om met goede vrienden te onderhouden, dingen te blijven doen. Ik werk natuurlijk ook gewoon nog.
1: Ja. En wat voor werk doe je?
0: Ik ben autoverkoper.
1: Kijk, nou je kan wel praten als brugman, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat betreft kunnen we samen een programma beginnen, Danny.
0: Ja, leuk. Doen we. Ja.
1: Een keertje co-presenteren.
0: Ja.
1: Komt houden. Hey, nee, ontzettend leuk, man. We racen wel door de tijd, zeg ik.
0: Ja.
1: Is er nog iets wat jij kwijt wilt aan de Haagenaars en Haagenezen?
0: Ja, blijf mij gewoon volgen op de socials. Help mij dat ik
1: verder kom.
0: Ik wil gewoon...
1: Help Danny de winter door.
0: Ja, ik wil gewoon zingen. En ik wil gewoon van zingen ook los van dat het al mijn leven is. Ook mijn werk maken. Ik vind het leukste wat er is. En ik wil dat gewoon elke dag blijven doen. En ook heel erg lang. Dus blijf mij volgen overal op. Luister mijn nummers. En gaan we samen leuke dingen doen.
1: Ja, je hebt gelijk ook. En als mensen jou volgen, dan kunnen ze ook precies meekrijgen wanneer jouw liedje Doe Maar Gewoon definitief uitkomt. Het zal binnen enkele weken zijn. Ik vind het leuk dat je hier bent, Danny de Hoogt, dat je te gast wilde zijn hier vandaag. Dus bedankt daarvoor. Is er nog, dat is natuurlijk de vraag der vragen, is er nog een vraag die ik jou had moeten stellen, maar wat ik niet heb gedaan?
0: Nee, je hebt eigenlijk wel heel veel gesteld. Ik zou het eigenlijk niet weten zo op het eerste hoogte.
1: Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we even naar een van jouw favoriete artiesten nog luisteren.
0: Ja, helemaal leuk. Teddy Swims.
1: Zo is dat. Teddy Swims en Danny de Hoogt. Onthoud die naam en volg hem. Ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn, Danny.
0: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
1: Je hoort de door. Teddy Swims. I took a

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor nauwelijks nog stof vrijkomt. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat over van de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
5: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt.
4: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstra-kade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op de straat. Dan nog het weer, bewolkt en later wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige westenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui, de minima rond 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een enkele bui, maxima dan omstreeks 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

We beginnen vandaag vrolijk met Pepas van Farruko hier op Den Haag FM. Ik ben Axelle Veldheer en je luistert naar Hak op de Tak, het jongerenprogramma van Den Haag FM. We hebben het elke week over iets nieuws. We zijn dus lekker Hak op de Tak. Gisteren was het eindelijk zover. Het WK-seizoen is afgetrapt. Je raadt vast wel waar we het vandaag over gaan hebben. Het vandaag staat helemaal in het teken van het WK. Helaas had ik zelf niks oranjes in mijn kast liggen, maar de sfeer zit er in ieder geval heel erg goed in. Daar later meer over, maar eerst gaan we genieten van een artiest die helemaal viral is op TikTok, namelijk Gracie Abrams met I Love You, I'm Sorry. Oh.

Don't you worry, Charles van Swedish Home Mafia hier op 92.0. We gaan nu luisteren naar een nummer. Hij mag dan misschien 20 jaar oud zijn, maar het blijft toch altijd een lekker nummertje. One van Mary J. Blige.

Runway van Lady Gaga en Doechii. Een heerlijk nummer om even alle stress en zorgen van de vrijdag achter je te laten. Den Haag is natuurlijk al leuk genoeg van zichzelf, maar hij is nog leuker tijdens het WK. Daar dadelijk meer over, maar eerst heb ik een heel erg leuk Nederlands disco-nummer voor jullie klaarstaan. Dat doe jij van Mike Petersen.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

Wrecking Ball van Miley Cyrus, het nummer wat er overgang maakte tussen Disney Channel en Hollywood. Als je het aan mij vraagt, is Den Haag sowieso al de leukste stad van Nederland, maar tijdens het WK wordt die nog net een stukje leuker. Het plein, de grote markten, cafés, kroegen, restaurants, straten, ze staan gewoon helemaal in het thema van het WK. Ik vind dat echt het allerleukste aan Den Haag, dat bij evenementen zoals bijvoorbeeld het WK of het EK de hele stad gewoon samenkomt. Ik reed ook net voordat ik hier naartoe kwam, reed ik langs de Marktweg. En voor de mensen die het niet weten, de Marktweg staat echt bekend als de Oranje Straat van Nederland. En alles, maar dan ook echt alles, is oranje daar. Tijdens het WK of het EK of ook tijdens Koningsdag. De huizen, de vlaggetjes, er zijn spandoeken, de prullenbakken zijn oranje. Zelfs de bomen worden oranje gemaakt. Ik heb daar oranje auto's net zien staan. Alles wordt helemaal ingepakt of gewoon ready voor het WK. Dus dat is echt een tip van Flip. Als je daar langs rijdt, kom je helemaal in de WK-stemming. En dingen zoals dat is denk ik dan ook wat de kracht is van Den Haag. Geen enkele andere stad in Nederland ga je mensen vinden die zo gepassioneerd zijn over het land en over hun stad. Ik weet niet of je ooit een Hagenees ben tegengekomen net nadat ADO heeft gewonnen, maar dat is gewoon een andere vorm van blijdschap. Ja, dat kan ik niet uitleggen. Dat ga je gewoon nergens anders in Nederland vinden. Ik was ook tijdens het EK was ik in Delft, omdat een paar vrienden van mij daar wonen. En ja, het was wel leuk, maar je mist gewoon die Haagse gezelligheid. De Haagse mensen mis je gewoon. Dus deze keer weet ik het zeker. Ik ga niet naar Delft. Ik ga lekker naar de Grote Markt toe en daar ga ik het kijken. En zondag gaan we het meemaken, want dan speelt Nederland tegen Japan. Eerste wedstrijd. Dus laten we Den Haag lekker met z'n allen gezellig maken. Trek iets oranjes aan. Ga lekker de stad in en geniet ervan. Want eerlijk is eerlijk, het WK is leuker als je het in Den Haag kijkt. Maar tot die tijd gaan we het hier nog eventjes gezellig maken. Want we gaan luisteren naar Damiano David met Born With A Broken Heart.

En ook herkenbaar nummer. Verliefd worden en hopen dat je hart er heel uitkomt. Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters. Je hoort nu Run It van Jelly Roll hier op Den Haag FM.

Girl on Fire van Alicia Keys. Vorige week was hij nog in Nederland en nu zit hij alweer terug in Engeland. Ik heb het natuurlijk over Harry Styles. Ik was zelf ook bij een van zijn 10 concerten. Het kostte me bijna evenveel als mijn nieren, maar het was het zeker waard. Je hoort hem nu met American Girls hier op Den Haag FM.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten...

0: een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor er nauwelijks nog stof vrijkomt. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat over van de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
4: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt.
3: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstra-kade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op de straat. Dan nog het weer, bewolkt en later wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige westenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui, de minima rond 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een enkele bui, maxima dan omstreeks 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Animals van Martin Garrix. Je luistert naar Hak op de Tak. Gisteren is het WK-seizoen officieel begonnen. En deze uitzending staat dan ook helemaal in het teken van het WK. Maar eerst gaan we luisteren naar Rondé met Never Been.

Turn the Lights Off van Justa en Jax en John. Tegenwoordig moet je niet alleen je eigen land vertegenwoordigen bij het WK, maar ook je eigen nummer. Wat er aan de hand is, dat ga ik jullie zo uitleggen. Maar als eerst gaan we naar luisteren naar Brimful of Asha Corner Shop.

Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Je hoort hem hier op 92.0. Als je op TikTok zit, dan zul je het vast wel hebben meegekregen. Ben je team Speed of ben je team Shakira? Voor degenen die het hebben gemist, er is dus een soort van strijd gaande tussen de twee fans, Shakira en de Amerikaanse iShow Speed. Zoals je waarschijnlijk wel weet, vertegenwoordigt Shakira voor de vierde keer het WK dit jaar met een nummer genaamd Die Die, wat ze samen heeft gemaakt met Burna Boy. Maar nu komt iShow Speed dus om de hoek kijken. Hij heeft dus zelf een nummer uitgebracht, namelijk World Cup Champions. En dat nummer kwam vorige week online en het heeft nu al meer dan 44 miljoen streams op YouTube. En vooral op TikTok gaat dat nummer dus helemaal viral, het is helemaal ontploft. Mensen gebruiken het onder filmpjes, maken er edits mee, reageren erop. Er wordt dus massaal gezegd dat dit nummer van Speed dus eigenlijk veel beter is en meer past bij de WK-vibe dan dus het nummer van Shakira en Burna Boy. En ergens snap ik het ook wel, want het nummer is echt heel erg catchy en het heeft heel veel energie. En ja, in de track worden ook alle landen genoemd die meedoen. Dus daardoor voelen mensen zich gewoon wat meer verbonden met het nummer dan het nummer wat Shakira heeft gemaakt. Het voelt gewoon, het voelt gewoon minder gelikt, het voelt minder officieel en wat meer oprecht. Dus veel mensen zeggen nu dat het officiële nummer van Shakira, Dat is voor ons gewoon niet het echte WK-nummer. Het echte WK-nummer is voor ons World Cup Champions. Er is dus nu zelfs ook een petitie gestart om iShow Speed, dus het volgende WK-nummer van 2032, te laten maken. Of het ze gaat lukken, dat weet ik niet. Maar de vraag is dus nu, blijft Shakira de queen van WK-nummers of schopt Speed haar dadelijk nog van haar troon af? We gaan het meemaken. Het volgende nummer wat we gaan luisteren, dat brengt mij weer helemaal terug naar puberzweet en hormonen van de eerste klas. Je gaat luisteren naar Young van Shepherd.

0: Stay the Night van James Blunt. Het volgende nummer is dus van een Nederlandse band. Ze komen uit Haarlem. Maar tegenwoordig zijn ze internationaal dus ook helemaal aan het uitgroeien. Ik heb het over Love of My Life van Chef Special.
1: I told myself, life is short. For a second there I thought it'd last forever. I'm someone else, I'm ready for this. When I look into your eyes.

hit. Car Wash van Christina Aguilera en Missy Elliott. Toen ik een klein meisje was, was ik echt helemaal fan van dit nummer. Ik zie mezelf nog dansen voor de spiegel. En ik moet je zeggen, dat zag er echt niet uit. Het volgende nummer wat we gaan luisteren is Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

Een lekker nummertje. En ook nog van een Haagse artiest. Morning van Samje hier op 92.0. Hak op de tak zit er alweer op voor deze week. We hebben het vandaag gehad over het WK. En om hem goed af te sluiten heb ik een WK-nummer voor jullie klaarstaan uit 2010. Het jaar dat Nederland er bijna met de winst van doorging, maar verloor van Spanje in de finale. Hopelijk mogen we dit jaar ook eens keer weer tot de finale schoppen. Waka Waka van Shakira. Bedankt voor het luisteren. Hey!

0: Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Warencorso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op warencorso.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor nauwelijks nog stof vrijkomt. In Den Haag krijgen ruim 100

0: kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat over van de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
1: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
0: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstra-kade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Politie heeft 1 verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op de straat. Dan nog het weer, bewolkt en later wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige westenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui, de minima rond 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een enkele bui, maxima dan omstreeks 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: up.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor nauwelijks nog stof vrijkomt. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat over van de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
5: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt.
4: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Aan een steekpartij op de Troelstra

Er ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstraakade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Politie heeft 1 verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op de straat. Dan nog het weer, bewolkt en later wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige westenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui, de minima rond 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een enkele bui, maxima dan omstreeks 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor er nauwelijks nog stof vrijkomt. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat over van de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
5: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt.
4: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstra-kade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op de straat. Dan nog het weer, bewolkt en later wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige westenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui, de minima rond 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een enkele bui, maxima dan omstreeks 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

there was some asshole parade. Nice. Now some NASM. Mazem? NASM.

Yo, Monster X. Fucking, what is it like? Master Bastard.

wonderful set.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor nauwelijks nog stof vrijkomt. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat over van de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
5: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt.
4: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstra-kade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Politie heeft één verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op de straat. Dan nog het weer, bewolkt en later wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige westenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui, de minima rond 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een enkele bui, maxima dan omstreeks 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: so good.
1: Asuk.
0: Asuk?
1: I don't know, man. All is suffering.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden, zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor nauwelijks nog stof vrijkomt. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat over van de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
5: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt.
4: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstra-kade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op de straat. Dan nog het weer, bewolkt en later wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige westenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui, de minima rond 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een enkele bui, maxima dan omstreeks 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Oh yeah, some New York 90s metal hardcore. Enemy Soil.

Fucking literally your life and it's a failure to tell you.

land your road. Dead for the castle. The enemy will win.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor nauwelijks nog stof vrijkomt. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat over van de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
2: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
1: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstra-kade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Politie heeft 1 verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op de straat. Dan nog het weer, bewolkt en later wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige westenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui, de minima rond 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een enkele bui, maxima dan omstreeks 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.